0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting en uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige perioden, later neemt de bewolking toe en in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden, de maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui, de wind waait dan uit een zuidwestelijke richting, is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Philip van Lens met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. Vijf mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer. Periode met zon, met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden en kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige periode. Later neemt de bewolking toe en in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden, de maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting, is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog, met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Glow.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige periode. Later neemt de bewolking toe en in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur wordt uit rond de 18 graden, de maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting, is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog, met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: mee.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden en kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige perioden. Later neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden voorlopig geen metro's tussen Beurs en Den Haag op Randstadrail. De oorzaak is een storing met het bluswatersysteem. Zodat dat niet is opgelost, mogen er geen metro's rijden. De RET geeft het advies om de reis uit te stellen of de trein te pakken. Er worden wat extra trams en bussen ingezet, maar die zullen heel vol zijn, is het idee. De problemen zitten bij Rotterdam Centraal. Als de blusinstallatie niet werkt, mogen metro's niet rijden vanwege de veiligheid. De RET laat weten dat ze alles in het werk stellen om de problemen te verhelpen. De verwachting is dat het nog een paar uur kan duren. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00 of 3:00. Er was iemand binnen, maar zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Beukelsweg in Rotterdam-West vannacht. Agenten waren afgekomen op de melding dat iemand een dreigement had geuit. Volgens getuigen had hij ook geroepen dat hij een bom bij zich had. Toen agenten de man onder schot hielden, ging een andere man zich ermee bemoeien. Die is ook aangehouden. Het Nederlands elftal heeft de tweede wedstrijd in de Nations League met 2-1 gewonnen van Servië. Max Meerdink, die in de spits stond, scoorde beide doelpunten. Het was de tweede wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Er zat geen enkele Feyenoorder in de selectie. Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong door een benutte strafschop van Meerdink. Meteen na rust maakte Servië gelijk. Halverwege de tweede helft maakte Meerdink ook zijn tweede. Oranje speelt in 2 weken tijd 4 wedstrijden in de Nations League. Griekenland won in dezelfde groep met 1-0 van Duitsland. Donderdag speelt Oranje tegen de Grieken. Daarna volgt nog een thuiswedstrijd tegen Servië. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, is 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door dieren op de weg is de N50 Emmeloord richting Zwolle dicht tussen Kampen en Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige perioden. Later neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De dag begint weer met file op de A15 Rotterdam richting Europoort door de slechte staat van het wegdek bij de Zuurhofbrug. 10 kilometer file vanaf Rozenburg, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden voorlopig geen metro's tussen Beurs en Den Haag op Randstadrail. De oorzaak is een storing met het bluswatersysteem. Zodat dat niet is opgelost, mogen er geen metro's rijden. De RET geeft het advies om de reis uit te stellen of de trein te pakken. Er worden wat extra trams en bussen ingezet, maar die zullen heel vol zijn, is het idee. De problemen zitten bij Rotterdam Centraal. Als de blusinstallatie niet werkt, mogen metro's niet rijden vanwege de veiligheid. De RET laat weten dat ze alles in het werk stellen om de problemen te verhelpen. De verwachting is dat het nog een paar uur kan duren. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00 of 3:00. Er was iemand binnen, maar zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Beukelsweg in Rotterdam-West vannacht. Agenten waren afgekomen op de melding dat iemand een dreigement had geuit. Volgens getuigen had hij ook geroepen dat hij een bom bij zich had. Toen agenten de man onder schot hielden, ging een andere man zich ermee bemoeien. Die is ook aangehouden. Het Nederlands elftal heeft de tweede wedstrijd in de Nations League met 2-1 gewonnen van Servië. Max Meerdink, die in de spits stond, scoorde beide doelpunten. Het was de tweede wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Er zat geen enkele Feyenoorder in de selectie. Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong door een benutte strafschop van Meerdink. Meteen na rust maakte Servië gelijk. Halverwege de tweede helft maakte Meerdink ook zijn tweede. Oranje speelt in 2 weken tijd 4 wedstrijden in de Nations League. Griekenland won in dezelfde groep met 1-0 van Duitsland. Donderdag speelt Oranje tegen de Grieken. Daarna volgt nog een thuiswedstrijd tegen Servië. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is weer begonnen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse drukte tussen Hintham en Afrit Kerkdriel. Een kwartier vertraging en 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Nog steeds asfaltschade aan de Zuurhofbrug. 11 kilometer file vanaf Rozenburg. Een 30 minuten vertraging. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. Op de A58 Breda richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Tilburg, Centrum-West en Oorschot. Op de N218 Spijkenisse Oostvoorne. Dat zijn omrijders voor die Zuurhofbrug. Tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden en kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige periode. Later neemt de bewolking toe en in de namiddag of avond kan wel een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden, de maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui, de wind waait dan uit een zuidwestelijke richting, is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk normale ochtendspits tot nu toe. Met op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De dagelijkse file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. De opvallendste files die weer op de A15 Rotterdam richting Europoort vanwege de problemen bij de Zuurhofbrug. 9 kilometer file. En vanaf de Thomassentunnel al een half uur vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden voorlopig geen metro's tussen Beurs en Den Haag op Randstadrail. De oorzaak is een storing met het bluswatersysteem. Zodat dat niet is opgelost, mogen er geen metro's rijden. De RET geeft het advies om de reis uit te stellen of de trein te pakken. Er worden wat extra trams en bussen ingezet, maar die zullen heel vol zijn, is het idee. De problemen zitten bij Rotterdam Centraal. Als de blusinstallatie niet werkt, mogen metro's niet rijden vanwege de veiligheid. De RET laat weten dat ze alles in het werk stellen om de problemen te verhelpen. De verwachting is dat het nog een paar uur kan duren. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00 of 3:00. Er was iemand binnen, maar zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Beukelsweg in Rotterdam-West vannacht. Agenten waren afgekomen op de melding dat iemand een dreigement had geuit. Volgens getuigen had hij ook geroepen dat hij een bom bij zich had. Toen agenten de man onder schot hielden, ging een andere man zich ermee bemoeien. Die is ook aangehouden. Het Nederlands elftal heeft de tweede wedstrijd in de Nations League met 2-1 gewonnen van Servië. Max Meerdink, die in de spits stond, scoorde beide doelpunten. Het was de tweede wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Er zat geen enkele Feyenoorder in de selectie. Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong door een benutte strafschop van Meerdink. Meteen na rust maakte Servië gelijk. Halverwege de tweede helft maakte Meerdink ook zijn tweede. Oranje speelt in 2 weken tijd 4 wedstrijden in de Nations League. Griekenland won in dezelfde groep met 1-0 van Duitsland. Donderdag speelt Oranje tegen de Grieken. Daarna volgt nog een thuiswedstrijd tegen Servië. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, het is 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, meer dan 500 kilometer file. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en knooppunt Del 13 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten is de vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. In het noorden op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen afrit Vriesepalen en Westpoort 10 kilometer file. Een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer file. 25 minuten vertraging. En de N33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dat is tussen de N362 en Delfzijl. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 28 september. Vandaag is een overwegend bewolkte dag en er kan lokaal wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden bij een zwakke wind die waait uit een noordelijke richting. Ook komende nacht kan er nog een enkele bui vallen. Het blijft zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog. En met een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting wordt zeer warm lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan morgenmiddag zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook de nacht van dinsdag op woensdag verloopt zeer zacht met een minimumtemperatuur rond de graad of 17. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag meer bewolking. En later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait woensdag een matige wind uit een zuidelijke richting en in de middag wordt het rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag nog een laatste bui. Donderdag overdag wordt het op de meeste plaatsen droog met de afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind die dan waait uit een zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 17 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke, regenachtige spits vanochtend. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 25 minuten vertraging. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. Op de A7 Heerenveen-Groningen 20 minuten vertraging. Tussen Marem en Westpoort. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Groningen op de N33 Veendam-Eemshaven is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. De omleiding heet U35. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. De

go. It ain't no country club either.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden voorlopig geen metro's tussen Beurs en Den Haag op Randstadrail. De oorzaak is een storing met het bluswatersysteem. Zodat dat niet is opgelost, mogen er geen metro's rijden. De RET geeft het advies om de reis uit te stellen of de trein te pakken. Er worden wat extra trams en bussen ingezet, maar die zullen heel vol zijn, is het idee. De problemen zitten bij Rotterdam Centraal. Als de blusinstallatie niet werkt, mogen metro's niet rijden vanwege de veiligheid. De RET laat weten dat ze alles in het werk stellen om de problemen te verhelpen. De verwachting is dat het nog een paar uur kan duren. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00 of 3:00. Er was iemand binnen, maar zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Beukelsweg in Rotterdam-West vannacht. Agenten waren afgekomen op de melding dat iemand een dreigement had geuit. Volgens getuigen had hij ook geroepen dat hij een bom bij zich had. Toen agenten de man onder schot hielden, ging een andere man zich ermee bemoeien. Die is ook aangehouden. Het Nederlands elftal heeft de tweede wedstrijd in de Nations League met 2-1 gewonnen van Servië. Max Meerdink, die in de spits stond, scoorde beide doelpunten. Het was de tweede wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Er zat geen enkele Feyenoorder in de selectie. Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong door een benutte strafschop van Meerdink. Meteen na rust maakte Servië gelijk. Halverwege de tweede helft maakte Meerdink ook zijn tweede. Oranje speelt in 2 weken tijd 4 wedstrijden in de Nations League. Griekenland won in dezelfde groep met 1-0 van Duitsland. Donderdag speelt Oranje tegen de Grieken. Daarna volgt nog een thuiswedstrijd tegen Servië. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, is 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt al voorzichtig iets minder druk. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam was een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. De weg is net weer vrij. A16 Breda en Rotterdam staat een file tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een kwartier vertraging. N33 Veendam Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: She's crazy like a fool.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 28 september. Vandaag is een overwegend bewolkte dag en er kan lokaal wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden bij een zwakke wind die waait uit een noordelijke richting. Ook komende nacht kan er nog een enkele bui vallen. Het blijft zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog. En met een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting wordt zeer warm lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan morgenmiddag zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook de nacht van dinsdag op woensdag verloopt zeer zacht met een minimumtemperatuur rond de graad of 17. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag meer bewolking. En later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait woensdag een matige wind uit een zuidelijke richting en in de middag wordt het rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag nog een laatste bui. Donderdag overdag wordt het op de meeste plaatsen droog met de afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind die dan waait uit een zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 17 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke regenachtige ochtendspits, maar loopt wel ten einde. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel 6 kilometer file. Iets meer dan 20 minuten is de vertraging nog, de weg is weer vrij. De A15 Gorkum richting Rotterdam is vrij bij een ongeluk 3 kilometer file nog bij Sliedrecht Oost. N33 Veendam Eemshaven is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De metroverkeer in Rotterdam tussen Beurs en Den Haag rijdt weer na een storing vanmorgen. De blusinstallatie werkte niet en dan moet het metroverkeer worden stilgelegd. De problemen die zaten bij Rotterdam Centraal. Iets na 7 uur vanmorgen werd duidelijk dat dat was verholpen. In de tussentijd werden passagiers met extra trams en bussen vervoerd tussen Schiedam, Beurs en het station Leidseveen langs Randstadrail. De verwachting is dat het nog wel een paar uur kan duren voordat alles weer rijdt via de dienstregeling. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Scharrenellevoetsluis. Dat was vannacht rond 3:00. Er was iemand binnen, maar voor zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben gehad met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op de Schravenweg in Rotterdam-Kraling is vannacht brand uitgebroken in een leegstaande woning. Het vuur werd ontdekt rond 1:00. De vlammen sloegen uit het pand. Omdat het niet veilig was om naar binnen te gaan, werd er vanaf buiten geblust, zegt de brandweer. Om 3:00 vannacht was de brand onder controle. Daarna werden nog vloeren en plafonds gesloopt om eventuele vuurhaarden uit te krijgen. Over de oorzaak heeft de brandweer geen mededelingen gedaan. Uit Schiedam komen tientallen klachten binnen over een olieachtige lucht die in de stad hangt. Dat zegt de Milieudienst Rijnmond. Gisteren kwamen er al enkele klachten binnen. Voor vandaag staat de teller al op zeker 40. De stand komt van Esso, waar sprake was van een storing. Die is inmiddels wel verholpen, zo zegt de DCMR. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui en 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Tot morgen zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat nog een file tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel. 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Knoppen Del en Afrit Arkel een kwartier vertraging in 6 kilometer file. En 33 Veendam Eemshaven is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. Dat komt door een ongeluk. De omleiding heet U35. En waarschijnlijk duurt dit tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sportal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 28 september. Vandaag is een overwegend bewolkte dag en er kan lokaal wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden bij een zwakke wind die waait uit een noordelijke richting. Ook komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. Blijft zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog. En met een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting wordt zeer warm lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan morgenmiddag zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook de nacht van dinsdag op woensdag verloopt zeer zacht met een minimumtemperatuur rond de graad of 17. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag meer bewolking. En later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait woensdag een matige wind uit een zuidelijke richting en in de middag wordt het rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag nog een laatste bui. Donderdag overdag wordt het op de meeste plaatsen droog met de afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind die dan waait uit een zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 17 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De metroverkeer in Rotterdam tussen Beurs en Den Haag rijdt weer na een storing van morgen. De blusinstallatie werkte niet en er moet het metroverkeer worden stilgelegd. De problemen die zaten bij Rotterdam Centraal. Iets na 7 uur vanmorgen werd duidelijk dat dat was verholpen. In de tussentijd werden passagiers met extra trams en bussen vervoerd tussen Schiedam, Beurs en het station Leidseveen langs Randstadrail. De verwachting is dat het nog wel een paar uur kan duren voordat alles weer rijdt via de dienstregeling. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Scharrenellevoetsluis. Dat was vannacht rond 3:00. Er was iemand binnen, maar voor zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben gehad met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op de Schravenweg in Rotterdam-Kraling is vannacht brand uitgebroken in een leegstaande woning. Het vuur werd ontdekt rond 1:00. De vlammen sloegen uit het pand. Omdat het niet veilig was om naar binnen te gaan, werd er vanaf buiten geblust, zegt de brandweer. Om 3:00 vannacht was de brand onder controle. Daarna werden nog vloeren en plafonds gesloopt om eventuele vuurhaarden uit te krijgen. Over de oorzaak heeft de brandweer geen mededelingen gedaan. Uit Schiedam komen tientallen klachten binnen over een olieachtige lucht die in de stad hangt. Dat zegt de Milieudienst Rijnmond. Gisteren kwamen er al enkele klachten binnen. Voor vandaag staat de teller al op zeker 40. De stank komt van Esso, waar sprake was van een storing. Die is inmiddels wel verholpen, zo zegt de DCMR. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui en 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Tot morgen zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg krop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 28 september. Vandaag is een overwegend bewolkte dag en er kan lokaal wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden bij een zwakke wind die waait uit een noordelijke richting. Ook komende nacht kan er nog een enkele bui vallen. Blijft zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog. En met een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting wordt zeer warm lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan morgenmiddag zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook de nacht van dinsdag op woensdag verloopt zeer zacht met een minimumtemperatuur rond de graad of 17. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag meer bewolking. En later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait woensdag een matige wind uit een zuidelijke richting en in de middag wordt het rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag nog een laatste bui. Donderdag overdag wordt het op de meeste plaatsen droog met de afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind die dan waait uit een zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 17 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
1: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De metroverkeer in Rotterdam tussen Beurs en Den Haag rijdt weer na een storing van morgen. De blusinstallatie werkte niet en dan moet het metroverkeer worden stilgelegd. De problemen die zaten bij Rotterdam Centraal. Iets na 7 uur vanmorgen werd duidelijk dat dat was verholpen. In de tussentijd werden passagiers met extra trams en bussen vervoerd tussen Schiedam, Beurs en het station Leidseveen langs Randstadrail. De verwachting is dat het nog wel een paar uur kan duren voordat alles weer rijdt via de dienstregeling. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Scharrenellevoetsluis. Dat was vannacht rond 3:00. Er was iemand binnen, maar voor zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben gehad met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op de Schravenweg in Rotterdam-Kraling is vannacht brand uitgebroken in een leegstaande woning. Het vuur werd ontdekt rond 1:00. De vlammen sloegen uit het pand. Omdat het niet veilig was om naar binnen te gaan, werd er vanaf buiten geblust, zegt de brandweer. Om 3:00 vannacht was de brand onder controle. Daarna werden nog vloeren en plafonds gesloopt om eventuele vuurhaarden uit te krijgen. Over de oorzaak heeft de brandweer geen mededelingen gedaan. Uit Schiedam komen tientallen klachten binnen over een olieachtige lucht die in de stad hangt. Dat zegt de Milieudienst Rijnmond. Gisteren kwamen er al enkele klachten binnen. Voor vandaag staat de teller al op zeker 40. De stand komt van Esso, waar sprake was van een storing. Die is inmiddels wel verholpen, zo zegt de DCMR. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui en 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Tot morgen zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

and pray.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 28 september. Vandaag is een overwegend bewolkte dag en er kan lokaal wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden bij een zwakke wind die waait uit een noordelijke richting. Ook komende nacht kan er nog een enkele bui vallen. Blijft zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog. En met een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting wordt zeer warm lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan morgenmiddag zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook de nacht van dinsdag op woensdag verloopt zeer zacht met een minimumtemperatuur rond de graad of 17. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag meer bewolking. En later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait woensdag een matige wind uit een zuidelijke richting en in de middag wordt het rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag nog een laatste bui. Donderdag overdag wordt het op de meeste plaatsen droog met de afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind die dan waait uit de zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 17 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkt in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik in de Ambacht. Kort nadat ze daar kan werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. Een Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie en is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat levert de tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidde die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: fire.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sportal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 28 september. Vandaag is een overwegend bewolkte dag en er kan lokaal wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden bij een zwakke wind die waait uit een noordelijke richting. Ook komende aan de nacht kan er nog een enkele bui vallen. Het blijft zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog. En met een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting wordt zeer warm lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan morgenmiddag zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook de nacht van dinsdag op woensdag verloopt zeer zacht met een minimumtemperatuur rond de graad of 17. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag meer bewolking. En later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait woensdag een matige wind uit een zuidelijke richting en in de middag wordt het rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag nog een laatste bui. Donderdag overdag wordt het op de meeste plaatsen droog met de afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind die dan waait uit een zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 17 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Mevrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik in de Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. De Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidde die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 28 september. Vandaag is een overwegend bewolkte dag en er kan lokaal wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden bij een zwakke wind die waait uit een noordelijke richting. Ook komende nacht kan er nog een enkele bui vallen. Het blijft zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog. En met een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting wordt zeer warm voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan morgenmiddag zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook de nacht van dinsdag op woensdag verloopt zeer zacht met een minimumtemperatuur rond de graad of 17. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag meer bewolking. En later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait woensdag een matige wind uit een zuidelijke richting en in de middag wordt het rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag nog een laatste bui. Donderdag overdag wordt het op de meeste plaatsen droog met de afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind die dan waait uit een zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 17 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik in de Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. Een Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Iemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie en is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat levert de tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidde die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 28 september. Vandaag is een overwegend bewolkte dag en er kan lokaal wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden bij een zwakke wind die waait uit een noordelijke richting. Ook komende nacht kan er nog een enkele bui vallen. Het blijft zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog. En met een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting wordt zeer warm lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan morgenmiddag zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook de nacht van dinsdag op woensdag verloopt zeer zacht met een minimumtemperatuur rond de graad of 17. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag meer bewolking. En later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait woensdag een matige wind uit een zuidelijke richting en in de middag wordt het rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag nog een laatste bui. Donderdag overdag wordt het op de meeste plaatsen droog met de afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind die dan waait uit een zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 17 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik in Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. De Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidde die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat alweer 300 kilometer file in het land. De spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland rond Utrecht en bij Nijmegen is het ook wat drukker. A15 Gorkum-Rotterdam bij Alblasserdam. 18 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum. 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk bij Alblasserdam. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Wolvenga. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. Ook een aanrijding op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. Vanaf knooppunt Valburg kom je daar in 8 kilometer file met een uur vertraging. Linkerrijstrook is dicht. En de linkerrijstrook van de A325 is ook dicht vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Huissen. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na een ongeluk. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 28 september. Vandaag is een overwegend bewolkte dag en er kan lokaal wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden bij een zwakke wind die waait uit een noordelijke richting. Ook komende nacht kan er nog een enkele bui vallen. Het blijft zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, het blijft op de meeste plaatsen droog. En met een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting wordt zeer warm lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het kan morgenmiddag zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook de nacht van dinsdag op woensdag verloopt zeer zacht met een minimumtemperatuur rond de graad of 17. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag meer bewolking. En later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait woensdag een matige wind uit een zuidelijke richting en in de middag wordt het rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag nog een laatste bui. Donderdag overdag wordt het op de meeste plaatsen droog met de afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind die dan waait uit een zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 17 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 graden. Op vrijdag blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De meeste files momenteel in Zuid-Holland. Ook is het druk rond Utrecht en bij Nijmegen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest. 18 kilometer file vanaf knooppunt Ouderijn en een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Er is maar één rijstrook open van de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij afrit Tolen na een ongeluk. Daar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. De oponthoud is nog een uur op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht-West. Vanaf knooppunt Gorkum 11 kilometer file. Het is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En ook bijna een uur vertraging op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda is het file rijden over 8 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Mevrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik in de Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. De Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie en is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidden die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de Nederlandse wegen zo op maandagmiddag. De meeste files staan in Zuid-Holland, rond Utrecht en bij Nijmegen. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat is bij Beest, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Oude Rijn 18 kilometer langzaam rijdend verkeer met ongeveer een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam door 5 kilometer file bij Hardingsveld-Giessendam. A16 Rotterdam-Breda, 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum. 3 kwartier vertraging daardoor. En een half uur tijdsverlies op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Want er staat 14 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Hagestein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 28 september. Vanmorgen was het bewolkt, af en toe brak de zon nog door. Vanmiddag was er veel bewolking en viel af en toe enige lichte regen. De maximumtemp liep vanmorgen nog op naar 21 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur kan in de middag oplopen naar zo'n 25 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet kouder dan 17 graden. Woensdag aanvankelijk zonnige periode, in de loop van de dag wat meer bewolking, maar waarschijnlijk blijft tot de avond overal wat droog. Er waait dan een matige wind uit een zuidelijke richting en het wordt in de middag rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag vallen dan enkele buien, ook donderdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. In de middag breekt af en toe de zon door bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw hoog met een waarde van zo'n 17 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee droge dagen met een zwakke wind. Aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 11 tot 12 graden. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus drukker dan normaal. Veel dagelijkse lange files. De meeste files in Zuid-Holland, bij Utrecht en bij Nijmegen. In totaal 656 kilometer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam. 24 kilometer daarvan. Vanuit tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk. Uur vertraging door die file. En die file sluit eigenlijk aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum namelijk de kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een half uur vertraging daardoor. Op de A22 Velsen-Beverwijk bij Beverwijk-Oost een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Staat 3 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook nog op de A27 als je vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Voor knooppunt Lunetten 7 kilometer. De weg is daar wel weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Mevrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik in de Ambacht. Kort nadat ze daar kon werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. Een Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat levert de tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidde die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De spits is wat drukker dan gebruikelijk, al zijn we denk ik al wel over het hoogtepunt heen. Het aantal files begint langzaam af te nemen. De meeste vertraging nog in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Utrecht. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort nu een kapotte vrachtauto bij Hilversum Noord. Die blokkeert de rechterrijstrook. 12 kilometer file daar vanaf Muiden, een half uur vertraging. A15 Gorinchem-Rotterdam, half uur vertraging bij knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer file daar nog wel. Vanaf knooppunt Gorinchem rijdt het langzaam. En die file sluit aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 18 kilometer. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein moet je rekening houden met een half uur vertraging. De rechterrijstrook van A22 is dicht vanuit Velzen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost na een ongeluk. 3 kilometer file en een half uur vertraging daardoor. En daardoor weer file op de N208 vanuit Sassenheim naar Velzen. Voor de aansluiting met A22 3 kilometer met een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 28 september. Vanmorgen was het bewolkt, af en toe brak de zon nog door. Vanmiddag was er veel bewolking en viel af en toe enige lichte regen. De maximumtemper liep vanmorgen nog op naar 21 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur kan in de middag oplopen naar zo'n 25 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet kouder dan 17 graden. Woensdag aanvankelijk zonnige periode. In de loop van de dag wat meer bewolking. Maar waarschijnlijk blijft het tot de avond overal wat droog. Er waait dan een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt in de middag rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag vallen dan enkele buien. Ook donderdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. In de middag breekt af en toe de zon door bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw hoog met een waarde van zo'n 17 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn 2 droge dagen met een zwakke wind. Aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 11 tot 12 graden. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Prestand van de avond. Spits. Het was drukker dan gebruikelijk vanavond. Maar gelukkig niet al te veel ongelukken en pechgevallen. 177 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Veroorzaakt 11 kilometer file. Tussen Muiden en Hilversum Noord rijdt het langzaam met een half uur vertraging. Wil je richting Hilversum, kan je ook de route via Almere kiezen. Dan ga je over de A6 en de A27. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Ouderijn nog 10 minuten vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam. 20 minuten oponthoud tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En 20 minuten vertraging ook nog op de aansluitende A16 vanuit Rotterdam naar Breda. File staat voor Dordrecht Centrum. Is 19 kilometer. Treiden langzaam vanaf knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Mevrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik in de Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. De Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidde die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar en het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Een kapotte auto op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag op knooppunt Prins Klausplein veroorzaakt 8 kilometer file, 25 minuten vertraging daar en 10 minuten oponthoud bij Dordrecht Centrum als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: André. Goedenavond, leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar Volle Toeren Nederlands. En ik had een Freudiaanse verspreking, want tegenover mij zit Tom. En jij maakt vanavond het verschil.
1: Ik hoop het verschil te maken
0: anders
1: vanavond.
0: Anders had ik hier alleen gestaan, dat is ook zo ongezellig, toch?
1: Goedenavond trouwens, ja. Oscar. Goedenavond, ja, luisteraars ook.
0: Nou, fijn dat je er weer bent, Tom.
1: Zeker, ik vind het ook altijd leuk om hier weer te zijn.
0: We stonden net even te filosoferen wanneer jij hier voor het laatst dat wij samen de uitzending hadden. Maar dat was 4 mei.
1: Dat was alweer een x-aantal maandjes geleden inderdaad.
0: Tijd vliegt.
1: De hele wereld zag er toen heel anders uit, zullen we maar zeggen.
0: Ja, toen moest de zomer nog beginnen.
1: Ja, toen moesten we nu zien. Die hadden we trouwens ook kunnen draaien.
0: Ja.
1: Het was een hele mooie zomer.
0: Ja, nou goed joh. Die kunnen we altijd nog een volgende keer draaien.
1: Ja, daarom. Komt goed.
0: Nou, fijn dat je er bent.
1: Ja,
0: we gaan het kijken hoe we deze uitzending doen verlopen. Hadden we nog een rode draad?
1: Veel mooie Nederlandstalige muziek.
0: Oké, nou Hanne
1: mee. Dan kunnen we denk ik inderdaad Hanne mee ook wel gaan draaien.

0: Ja, zij brak door in 2019. Onder andere doordat ze in een plusreclame dat ze de muziek zong. Dus kan je nagaan hoe dat soms kan lopen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus, wat dat dan gaat. Maar ja, jij hebt een aantal platen uitgezocht, Tom. Ja. Met een titel Parachute. Hou je ervan, parachute springen of niet?
1: Nou, dat lijkt me wel heel gaaf om dat te doen.
0: Dus eigenlijk is dit een stille... Hoe zeggen ze dat?
1: Stille hint.
0: Een stille hint om het te gaan doen.
1: Nou, dat zie ik me voorlopig zeker nog niet doen. Nee, zeker niet. Maar ik vond... Kijk, Bente is natuurlijk een hele goede artiest. En ze heeft recent heeft ze dit nummer pas uitgebracht. Het begin van de maand uitgekomen.
0: Ja.
1: Ja, het is eigenlijk wel een aanzekelijk nummer. Want ik heb het ook gehoord inderdaad... Want je had het net over een plusreclame. Ik heb bij een andere reclame dit nummer gehoord. Jij misschien ook wel. Ja, ik vind het gewoon een vrolijk nummer.
0: Moet natuurlijk ook wel gelijk Jumbo, Albert Heijn en de Spar. Oh nee, Spar. Ja, Spar bestaat ook nog.
1: Heel zelden.
0: Heel zelden, ja. Parachute?
1: Parachute.
0: Van Bente.

0: Nou, ze heeft de parachute vandaag thuis gelaten.
1: Nou, we hopen dat ze dan niet gaan springen.
0: Nee, ja, nee, zou ik ook niet elke dag meenemen, toch?
1: Nee,
0: alleen
1: is niet
0: als je
1: handig.
0: Het echt gaat doen, maar daar wachten we alleen, nog even.
1: Ja. Nou ja, dan blijven we toch denk ik even in de nieuwe muziek een beetje hangen, hè?
0: Ja, Oscar? Dat klopt, ja. Ja, de vorige keer hadden we het ook over Kletskoek. Dat is een ander programma wat ik maak. Maar John Collet die schrijft vrijdag tussen 10 en 1, ik mag het wel even zeggen, Kletskoek. Op deze zender. En John Collet is een columnist die elke maand wel een paar keer een column schrijft voor het programma. Maar die schrijft daarnaast ook teksten voor diverse artiesten. Onder andere ook in het verleden voor Jacques Herp, André Hazes senior, Henk Wijngaard, Tina Trucker.
1: Het is toch niet allemaal heel goed met iedereen afgelopen, hè? Helaas.
0: Nee, maar dat heeft niks met die teksten te maken. Rita Jung
1: nou,
0: is een...
1: dag misschien met schrijven.
0: Ja, nee. Maar luister, de schrijver gaat het heel erg goed mee.
1: Mooi.
0: Staying Alive. En Rita Jung is van dezelfde generatie. 81 jaar jong, zit 65 jaar in het vak. En hij heeft het nummer Liefde lezen voor haar geschreven.
1: Wat een prestatie. 65 jaar.

0: Ja, Rita Jun.
1: Gisteren heb ik nog even naar het wielrennen zitten kijken, Tom. Heb jij, want jij bent een echte wielerliefhebber. Jij
2: zeker.
1: Geeft zelf ook wel eens een paar trappen op dat fietsje.
2: Ja, gisteren inderdaad
1: dus
2: ook nog.
1: Jij hebt de hele dag voor de buis gehangen, of niet?
2: Nou, niet de hele dag. Vanaf een uurtje of vijf, vanaf het moment dat ze het op de lokale circuit opdraaiden van Montreal. Ja. Canada, ja, toen heb ik wel gekeken inderdaad. En ook met de vrouwen natuurlijk heb ik ook
1: ja, dat was een beetje
2: kijken.
1: Ongelukkig allemaal, begreep ik, hè? Met de televisieuitzending. Want ik wilde kijken. Ik denk, joh, er is helemaal niks.
2: Maar ik kijk niet op Nederland eigenlijk.
1: Oh, je kijkt niet op Nederland.
2: Via Sporza, via België.
1: Oh, op zo'n manier, ja. Ja. Maar jij was zaterdag, heb je nog naar de dames. Maar smiddags zat jij voetbal wel. Ik heb niet alles van jou gehoord, maar ik hoorde wel dat je de 1-0...
2: Nou ja, de 1-0. Ik heb vier doelpunten toch maar gezien, hè?
1: Ja, nee, maar ik moest weg. Maar ik denk, ik moet even luisteren. En toen hoorde ik... dat het heel snel ging, maar dat was ook bij Capelle het geval.
2: Dat was bij Capelle iets. Het heeft iets langer geduurd bij Capelle, maar ook dat kwam inderdaad heel erg snel, dat doelpunt.
1: Ja, precies. Dus wat hadden gaat. Maar het is gelukkig, we hebben allebei punten gepakt. Punten. Voor Nieuwekerk. Ja. Nieuwekerk Zwervers.
2: Allebei een punt.
1: Een punt, ja.
2: Dan kunnen we gewoon tevreden zijn aan allebei de kanten.
1: Ik denk het wel, ja. En de Capelle gewonnen. Nou, dat is mooi toch?
2: Elke zaterdag. Tussen 2 en 5 IJsselsport.
1: Ja, als we toch bezig zijn om de programma's te benoemen, doen we dat even toch?
2: Daarom.
1: Ja, absoluut. IJsselsport.
2: Laten we lekker verder gaan met de muziek.
1: Zo is dat. Nielson.
2: Beauty and the Brains.

0: voor ik het vergeet.
1: De wannabes zijn Peter Houtman. En dat is de oude spits van Feyenoord, hè, Peter Houtman. En de stadionspeaker.
2: Voor ik het vergeet, je hoort het niet bij, bijna niet, hè, dat die zingt Peter.
1: Nee, hij spreekt ook met name de teksten.
2: Ja.
1: Maar ja, Peter die is gestopt omdat hij natuurlijk last van Alzheimer heeft.
2: Ja,
1: maar
2: helaas.
1: Hij werkt mee met de wannabes. Ze hebben hem gevraagd. En de volledige opbrengst van die plaat gaat naar Stichting Alzheimer. Dus dat is toch een mooi initiatief.
2: Dat is een heel goed doel.
1: Hoe triest het ook is dat mensen, en ook Peter Houtman die het hebben.
2: Ja, maar dat is ook het leven. Hè? De ene krijgt dit, de andere krijgt dat. Sommige mensen blijven ook gelukkig vrij van zulke ziektes. Ja, gelukkig, het is gewoon heel vervelend inderdaad. Voor zo'n topspit, zou ik maar zeggen. En zo'n fijne stadionspeaker ook als voor Feyenoord.
1: En bij zo'n hele prettige club, laten we eerlijk zijn.
2: En bij een hele prettige club.
1: Hey, we gaan naar de film.
2: Ja, gezellig.
1: En niet van Ome Willem.
2: Nee.
1: Ja, avondje.
2: Laten we inderdaad een avondje gaan. Ik zie het al voor me. We staan in die lift en we gaan omhoog.
1: Ja.
2: En dan hoor je de klanken van Treintje Oosterhuis. Vlieg met me mee hier op Radio Capelle.

0: Ja, vlieg met me mee. Daar ken ik ook een andere artiest bij verzinnen.
1: Vertel.
0: Maar die gaan we niet draaien. Paul de Leeuw, toch?
1: Ja, die hebben we wel
0: zeker. Maar die ging naar de regenboog.
1: Al zat ik ook wel aan Paul de Leeuw te denken, maar dat is misschien dan weer inderdaad voor een andere keer.
0: Ja, zo is dat. Zo is dat. Hé, vandaag is het de dag des heren. Wat was het ook weer, Tom?
1: De dag van
0: 28 september natuurlijk.
1: Ja.
0: En op 28 september 1928... Ja, toen ontdekte Alexander Fleming per toeval de penicilline antibiotica.
1: Ja, dat
0: En dan hebben we dus een hele klus om daar een paar nummers bij te zoeken.
1: Nou ja, een hele klus. Kijk, nou, ik kreeg in ieder geval geen hoofdpijn van.
0: Nee, dat is waar. Nou ja, daar kan je, heb je paracetamol voor, toch?
1: Ja, daar heb je zeker paracetamol voor een af
0: en
1: toe.
0: Als het echt niet lukt en je moet in het ziekenhuis blijven, hebben we er ook nog een nachtzuster bij. Nou, kortom.
1: Laten we beginnen met de paracetamol, want ik krijg een beetje hoofdpijn. Ik ga even pakken.
0: Volle toer in Nederlands.

0: Ja, de nachtzuster van Doe Maar. Had ook alles te maken met penicilline. En ja. Dan is de volgende titel, Tom.
1: Uiteindelijk wordt alles beter.
0: En zou dat wat met die penicilline te maken hebben, denk jij?
1: Alsof het zo moet zijn. Die kans is zeker aanwezig, ja, dat dat ermee te maken heeft.
0: Emma Heesters.
1: Al weet ik niet of Emma Heesters het ermee te maken heeft.

0: Ja, de kast. Woorden zonder woorden. Maar ja,
1: ik heb er ook geen woorden voor om
0: wat te vertellen, toch?
1: Ik heb er gewoon geen woorden voor eigenlijk.
0: Nee. Nou ja, dan gaan we maar naar de bestemming.
1: Dat is alweer enige
0: tijd geleden, hoor.
1: Ja, zeker. Marco Borsato sowieso is een hele lange tijd geleden.
0: Dat is uit 98 is dat.
1: Ja, kan je
0: nagaan. Ze wilden toen dat die pla-

0: we hebben de bestemming weer gevonden.
1: Weet je waar dus dit nummer is opgenomen? Althans de videoclip ervan.
0: Je ziet een groot vraagteken op mijn voorhoofd. Dus ik ben blij dat de wijziging
1: is. In IJsland helemaal opgenomen.
0: In IJsland.
1: Kan je nagaan. Ze hebben er eerst met een hele crew. Zijn ze daarheen gaan vliegen. Hebben ze even een paar uur denk ik alles opgenomen.
0: Over kostenbesparing gesproken.
1: Juist. He?
0: Ja toch?
1: Toen had je dat dus nog niet.
0: Nee. Dat was toen al zo. Maar ja. Nu gaat het allemaal wel een beetje anders, denk ik. Jij hebt Jeroen van der Boom verkozen.
1: Ja.
0: Ja. Fan ervan? Ga je naar de toppers altijd?
1: Nee, sorry. Oh, daar ben ik dan weer absoluut niet van.
0: Oh.
1: Maar zijn muziek zelf, wat hij als solozanger heeft gedaan, vind ik wel prima.
0: Nou, zeker.
1: En daar is dit wel een van de beste eigenlijk.
0: Nou, jij bent zo. Het is volgens mij een cover, hè? Toch? Of niet?
1: Ja,
0: niet uit buitenland afkomstig.

0: Spaans
1: zal het een cover zijn van een Spaans nummer.
2: Oh, Thomas.
3: David Bisbal.
2: Ja, eerlijk. Zie je wel, Spanje.
1: We weten het gelukkig.
2: Mooi luisteren. Je roept wat en er komt vanzelf een antwoord.

0: Ja, je bent zo.
1: Ja, fijn, dank je.
0: Ja, alsjeblieft. Tom.
1: Maar dat weet ik wel dat ja, ik zo
0: ben. We hebben nog wel geteld een seconde of 30.
1: Ja, nou ja.
0: We gaan geen plaat meer draaien. Dit gaat er gewoon helemaal vol. Wanneer ben jij weer te horen op deze zender? Aanstaande zaterdag?
1: Nee, aanstaande zaterdag niet.
0: IJsselsport? Nee?
1: Ik ben
0: dat is er wel natuurlijk, van 2 tot 5.
1: Dat is er gewoon uiteraard. Ja. En op vrijdag is er ook gewoon kletskoek met Oscar Sprenger.
0: Zo is dat.
1: Hoe laat begint dat ook weer?
0: Dat aanstaande vrijdag om 10 uur tot 1 uur.
1: Nou ja, dat weten we wanneer we... En trouwens woensdag ben je er ook.
0: Zo is dat. Fijne avond. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Dag.
0: Dag.
2: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik in de Ambacht. Kort nadat ze daar kon werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. Een Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidde die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Bryan Adams, Summer of 69. Een hele goede avond en fijn dat je luistert naar IJsselnieuws. Het programma met de achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Thomas Bresser. Het Hoogheemraadschap die komt woensdag naar Zevenhuizen om met inwoners en ondernemers te praten over het nieuwe waterbeheerprogramma. Wat staat er op de agenda en waarom is een inbreng zo belangrijk? Zometeen hoor je dijkgraaf Pieter van der Stad. En de Kapelse vlag voldoet volgens onderzoek helemaal niet aan de gebruikelijke standaarden. Leefbaar Capelle wil daarom richting het 750 bestaan van de stad kijken naar een nieuwe vlag. Yeah.

0: The Simple Minds en Alive and Kicking. Dit is Radio Capelle. Je luistert naar IJsselnieuws. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma en wil daarin bewoners en ondernemers bij betrekken. Eerder was er al een bijeenkomst in Zevenhuizen en op woensdag 30 september komt het Hoogheemraadschap daar opnieuw langs. Wat kunnen de mensen die avond verwachten? Rob Nieuwveld bespreekt met dijkgraaf Pieter van der Stad. Je kan, Rob.
1: Meneer van der Stad, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, u bent bezig met een nieuw programma. Het huidige is van 2022, loopt het nog. Wat zijn de ontwikkelingen eigenlijk op de belangrijke thema's in dat programma nu bijna 4 jaar verder, waar u mee bezig bent in de ontwikkeling naar het nieuwe programma?
2: Ja, dat klopt. Zo'n waterbeheerprogramma heeft een looptijd van 6 jaar. Dus we naderen het einde van de huidige. En dan hebben we een nieuwe nodig. Die zijn we op dit moment aan het maken. En wat zijn de uitdagingen die we op ons af zien komen? Nou, onder andere de Europese regelgeving over het beter zuiveren van afvalwater. Eigenlijk is dat natuurlijk een minimum. Dus een van de dingen waar we over moeten praten met inwoners is hoe schoon willen we het hebben. Want daarna wordt het wel op het oppervlaktewater natuurlijk geloosd. En we zien natuurlijk afgelopen zomer de droogte, maar ook de hevige regenbuien vragen het nodige van ons watersysteem.
0: Nou Pieter, ik geloof dat Rob Nieuwveld jou op dit moment niet hoort. Rob, kan jij hierin komen?
1: Ja, ik hoor heel slecht.
0: Kan je hierin komen?
1: Van de stad niet.
0: Kan je hier komen?
1: Oh, natuurlijk.
0: Ja, ongelooflijk. Ik communiceer als je elkaar niet goed hoort. Maar Pieter, jij vertelde over die bijeenkomst. Wat kunnen mensen daar op die locatie verwachten van jullie?
2: Ja, dat is belangrijk, hè, voor de inwoners van Capelle in Rotterdam. Komen we op 8 oktober samen in Excelsior, het clubhuis, vanaf 7 uur. En iedereen is uitgenodigd om daar mee te praten over dat nieuwe waterbeheerprogramma. En dan zijn het over de keuzes die we moeten maken. Eigenlijk, welke ambitie vraagt men ook van het waterschap? Kijk, over de veiligheid van dijken, daar kunnen we natuurlijk niet over twisten. Maar hoe je bijvoorbeeld je afvalwater zuivert, hè? Hoe goed doe je dat? En investeer je in bijvoorbeeld energiezuinigere systemen? Hoe je het watersysteem onderhoudt, hè? Hoe schoon willen we dat het water is? We hebben allemaal gezien dat Maarten van der Weijden afgelopen zomer ziek was. Ze werd toen hij aan het zwemmen was. Ja. Dat heeft iets te maken met de kwaliteit van het oppervlakte waar je in zwemt. En we hebben ook hier natuurlijk veel zwemwater. Dus dat zijn vragen waar we echt met de bewoners heel graag over praten. Over welke ambitie ze eigenlijk van het waterschap verwachten.

0: Ik hoor nu niks meer.
1: Beter zo?
0: Nee, ik hoor heel vaag iets.
2: Ja, hoort u me nu?
0: Ja, ik hoor weer.
2: Dan ga ik hem gewoon even overnieuw doen. Nou, dat is helder. Dat zijn een aantal punten. Die zijn heel interessant. Een van die andere punten die u, dacht ik, nog niet noemde, zijn de droge periodes. U verwijst daar ook naar in het oude verhaal. We krijgen vaker hevige regenbuien, maar ook langere droge periodes. Nou, ik heb het idee dat afgelopen zomer we in dit gebied weer te maken hadden met droogte.
0: Deze zomer heeft weer laten zien dat de periodes van droogte eigenlijk langer worden. Het wordt ook warmer. En ook de hevige regenbuien worden eigenlijk heviger, blijven vaak op één plek hangen. Dus in beide gevallen hebben we een uitdaging als waterschap om ons voor te bereiden op droogte en op hevige regenbuien. En dat vraagt wat van het watersysteem. Dus daar moeten we dan in investeren. Nou, ook dat doen we graag met de inwoners. Waar doen we dat? Hoe doen we dat? Wat verwachten ze van ons? Dat zijn dingen die belangrijk zijn.
2: U was al een keer in Zevenhuizen, eerder dit jaar, als ik het goed heb. Heeft u ook al met bewoners gesproken? Nu komt u daar terug overmorgen. Wat is het verschil tussen de een en de andere bijeenkomst? Wat heeft u opgehaald in die eerste?
0: Ja, dat is helemaal correct. We zijn al in Zevenhuizen geweest, waar we op 30 september, dus inderdaad overmorgen, terugkeren. Op 6 oktober zijn we weer in de Krimp en de Waard. Dit keer in Stolwijk. Daar zijn we ook in Lekkerkerk al geweest. En in Excelsior zijn we ook al twee keer geweest om met inwoners van Rotterdam en Capelle te praten. Dus dit is echt de volgende ronde. En we proberen te verdiepen wat we die eerste keer hebben opgehaald. En een aantal van die zaken waar we toen over gesproken hebben zijn: wat maakt het mogelijk om hier te blijven wonen bijvoorbeeld? Inderdaad droogte problematiek. Hoe ver gaan we bij het zuiveren van water en afvalwater? Al die ambities, daar hebben we over gesproken. En daar willen we nu, op basis van wat we toen gehoord hebben, verder over in gesprek.
2: Weet u degene die de eerste keer er waren, dat er een tweede keer komt waar u de diepte in gaat?
0: Nou, het is al de derde keer. En ja, we proberen zoveel mogelijk natuurlijk mensen te bereiken. Vandaar te komen. En ja, we proberen zoveel mogelijk reclame natuurlijk te maken in feite voor deze bijeenkomst.
2: Juist.
0: Maar de mensen die geweest zijn, ja, die zijn vooral al geweest. Hè. Ik hoop ook dat er weer nieuwe mensen komen.
2: Dat is de bedoeling, hè? Wat verwacht u dat zij aan eventueel huiswerk doen? Of gaan ze gewoon meeluisteren voor de eerste keer als er nieuwe mensen zijn?
0: Ja, maar we geven eerst een korte uitleg. Dus de mensen krijgen echt even een uitleg van: wat is dat waterbeheerprogramma? Wat zijn ook de regels waar we ons aan moeten houden? Hè? Want er zijn ook Europese regels, er zijn rijksregels, er zijn provinciale regels. Ja, die gelden allemaal voor ons. Daar kunnen we niet van afwijken. Maar er zijn natuurlijk een heleboel dingen in de ambitie die we uitstralen, waar we zelf over gaan. En daar willen we het mensen over krijgen. Maar ze krijgen dus een korte uitleg. Dus voorbereiden is helemaal niet nodig. Maar als mensen al een mening hebben, bijvoorbeeld over, als je agrariër bent, heb je natuurlijk te maken met die drogere periodes. Als je bewoner bent, loop je risico van funderingsschade door droogte. Nou, over regenbuien hebben we allemaal kunnen last van hebben. Mensen hebben die ervaring al en we willen graag van hun die ervaring horen en welke ambities ze dan verwachten.
2: Dus eigenlijk bespreekt u dat op elke locatie een beetje op maat, afhankelijk van het gebied wat het is? Ik kan me voorstellen dat u bij Excelsior anders praat dan in Zevenhuizen.
0: Ja, want we zien natuurlijk dat de delen van ons waterschap verschillend zijn. Enerzijds het echt verstedelijkte deel van Rotterdam-Capelle. Het echte plattelandsdeel van de Krimp en de Waard. En ertussenin natuurlijk de glastuinbouw in Schiedam-Noord. Dat zijn verschillende regio's die hun eigen maatregelen soms vragen.
2: Hoe is het met waterberging onder straten?
0: Ja, dat is echt iets wat in de grote steden speelt. In het verstedelijk gebied kunnen we water met z'n allen slecht kwijt. Hè. Als het hard gaat regenen, ja, dan moet het eigenlijk via het riool, als er te weinig mogelijkheden zijn om het op te vangen, bijvoorbeeld in parken. Dus zijn we druk bezig, bijvoorbeeld met de gemeente Rotterdam, om waterbergingen aan te leggen. Op sommige plekken kan je dat ook zien, maar soms ook onder de grond. Maar ja, in Rotterdam is ook die discussie natuurlijk over het terugbrengen misschien van enkele grachten. Dat is natuurlijk ook waterberging. Dus dat soort ambities, daar praten we over.
2: Neemt u dan Capelle aan de IJssel ook mee? Hoe is die vordering daar?
0: Ja, Dat is exact hetzelfde. We werken met alle gemeentes in ons gebied natuurlijk nauw samen bij de inrichting van de openbare ruimte om te voorkomen dat mensen die er, als het nieuwbouw is, maar ook bij oudbouw, ja, die daar wonen, bij een hevige regenbui plotseling de vloer zien overstromen.
2: En dan moet je maar op ingericht zijn.
0: Ja, nou ja, dat is niet de bedoeling dat mensen daarop ingericht zouden moeten zijn. We hopen natuurlijk het water vooral tegen te houden. Alhoewel er ook delen zijn, zeker in Rotterdam, die natuurlijk buiten dijks liggen. En dan moet je je eigen maatregelen voor een deel opnemen.
2: Ja. Het is echt een maatwerksysteem. Nou,
0: het is echt een maatwerksysteem.
2: Ja. Al het goede gewenst in Zevenhuizen. We blijven de ontwikkelingen volgen. En hopen u graag een volgende keer hier weer over te spreken als u weer een paar stappen verder bent. Wanneer wilt u het waterbeheerprogramma klaar hebben?
0: We willen het concept in maart klaar hebben ongeveer. En dan gaat hij de inspraak in. Dus dan is er ook voor mensen officiële gelegenheid. Hè, dat is het juridisch geborgd om daarop te reageren. En uiteraard, daarna gaan we hem dan definitief vaststellen. En als mensen dan nog ontevreden zijn, kan je altijd nog naar de rechter stappen. Dus er is nog echt wel tot het eind van volgend jaar dat we bezig zijn.
2: Gebeurt het wel eens dat mensen hiervoor naar de rechter stappen?
0: Nou, bij het waterbeheersprogramma valt het gelukkig reuze mee. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je vindt dat de ambitie niet strookt met de belangen van je bedrijf of van je buurt. Dat kan. Hè. Als wij onvoldoende maatregelen zouden nemen om waterschade bijvoorbeeld te voorkomen of funderingsschade, kan ik me voorstellen dat mensen zeggen van hé, dit gaat mij wat kosten. Maar ik denk niet dat het zover komt. We zijn heel goed in staat met onze inwoners tot een besluit te komen waar iedereen wat aan heeft. En dat is ook eigenlijk de praktijk.
2: Oké. Okay.
0: Maar het kan altijd en dat is een belangrijk recht dat mensen hebben.
2: En dan gaat het om de rechten. Oké, okay. Dijkgraaf ja, Pieter van de Stad, hartelijk dank voor het gesprek en excuus voor de storing in het geluid.
0: Daar kan ik prima mee leven. Bedankt voor de gelegenheid om het toe te lichten hier.
2: Oké, tot een andere keer.
0: Tot een andere keer.
1: Door de Rob Nieuwveld in gesprek met Dijkgraaf Pieter van de Stad.

Somber en Back to Friends. Dit is Radio Kapelle. Ik heb een weerbericht voor je. Vanavond kan er een bui vallen. Misschien zelfs ook wel onweer. Later vannacht wordt het wel overal droog en klaart het op. En hier en daar kan er wat mist ontstaan. Het blijft vrij zacht met zo'n 15 graden. En morgen verdwijnt die mist weer en krijgen we steeds meer zon. Het wordt in de middag enorm lekker weer. Een beetje zomer zelfs. Hè. Veel zon, droog en 25 graden. Uitzonderlijk warm voor deze periode van het jaar. Het is IJsselnieuws met nu Lionel Richie.

0: Doors Down, Here Without You, Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws. Leefbaar Capelle heeft de huidige Capelse vlag onder de loep genomen. Uit navraag bij de Hoge Raad van Adel blijkt dat die niet helemaal voldoet aan de gebruikelijke standaarden. Met het oog op 2028, wanneer Capelle aan de IJssel 750 jaar bestaat, wil de partij daarom kijken naar een nieuwe vlag. Vanessa King praat erover met fractievoorzitter Alain Molengraaf, die zich in het dossier heeft verdiept.
1: Ja, welkom Alain Molengraaf, fractievoorzitter Leefbaar Capelle. Ben jij voor de volledigheid? Om maar eens even met de deuren direct in huis te vallen. Er klopt niets van onze gemeentevlag tot aan de Hoge Raad van Adel ben je geweest. Vertel eens, wat mankeert er allemaal aan die vlag?
2: Ja, dat is nog eens wat, hè? Een vlag die niet klopt. Een tijdje terug veranderde de gemeente haar logo. En wij stelden toen wat vragen over, was dat nou echt nodig? Hoeveel heeft dat gekost? En hoe is de raad betrokken? Toen werd ik erop gewezen dat onze vlag niet klopt. Toen reageerde ik eigenlijk zoals ik net ook al je vraag hoorde van de vlag klopt niet. Waar gaat het over? En dat ben ik toen gaan uitzoeken, want het prikkelde toch wel een beetje. En toen heb ik samen met mijn collega Jasper Borst een bezoek gedaan aan de Hoge Raad van Adel in Den Haag. En die vertelde ons inderdaad dat onze vlag en ons wapen niet voldoen. En nu is het zo dat Capelle over 2 jaren... een grote verjaardag viert, een groot jubileum viert.
1: 750 jaar
2: exact.
1: Capelle.
2: En we dachten, is dat nou niet een mooi moment om dat eens recht te zetten?
1: Wat doet zo'n Hoge Raad van Adel nou eigenlijk?
2: Het klinkt heel bijzonder.
1: Ik had er nog nooit, tenminste nog nooit van gehoord, maar ik wist niet dat dat bestond.
2: Ik ook niet. Wij werden daar op advies van de Griffie van de gemeenteraad, werden wij daar naar verwezen. En het is een kleine organisatie die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt. Die zich volledig bezighoudt met gemeentelijke symbolen. Met gemeentelijke wapens, gemeentelijke vlaggen. Die enorm veel weten over de geschiedenis van Nederlandse gemeenten. Ze kwamen daar aan en daar zat een wat oudere man in een prachtig pak. In een prachtige Haagse villa.
1: Ja, echt zoals je het zou moeten bedenken bij Adel.
2: Exact. En die hadden van alles klaargelegd over de geschiedenis van Capelle. En het was wel hartstikke mooi om meer te leren over de stad. En dus ook te leren over het feit dat niet alles klopt.
1: Nee, waarom is die vlagbaar voor jullie als Leefbaar Capelle zo belangrijk?
2: Je ziet dat Capelle in vergelijking met andere gemeenten in deze regio soms wat trots mist. En dat is jammer, want we leven hier echt wel in een mooi stukje Rijnmond. We hebben hier lage lokale belastingen. We hebben nog altijd het gratis parkeren, het gratis OV voor senioren. Mensen wonen hier prettig, dat geven Capellenaren ook aan. Maar toch mist die trots een beetje. En nou zie je in de regio, denk aan de wijk Kralingen, maar ook een gemeente als Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, dat daar in het straatbeeld nog wel eens een vlag is te zien. En dat mist je in Capelle totaal. En zeker met die 750 jaar in het achterhoofd lijkt het me heel mooi om die Capelse vlag, die Capelse trots, is wat vaker in de stad te zien.
1: Ja, jij wilde ook graag dat ze er een eigenlijk op het gemeentewapen, hè, want daar zit nu geen kroon, ook nog een kroon op geplaatst gaat worden. Vooral het jubileumjaar in 2028 zou je eigenlijk een kers op de taart vinden, volgens mij.
2: Ja, een kroon op 750 jaar Capelle.
1: Ja, waarom dat?
2: Ja, wij werden er dus op gewezen dat die vlag niet klopte. En tijdens datzelfde bezoek wees deze expert ons erop dat wij ook een gemeente kroon missen. Veel gemeentes gebruiken die wel. Gemeenten mogen hem ook gebruiken. Wij dachten, als je dan toch bezig bent, dit zijn wijzigingen, die voer je in principe een eeuw niet meer uit. Laten we het dan goed doen. En voor die 750 jaren een mooie kroon op Capelle zetten.
1: Ja, wat mist er nou eigenlijk aan die vlag? Wat klopt er nou allemaal niet aan die vlag?
2: Goeie vraag. Dat zijn 3 dingen. Als allereerste is het...
1: Dat is nogal wat.
2: Ja, voor zo'n...
1: Sinds 1980 klopt er eigenlijk geen ene bal van.
2: Ja, allereerst is het Capelle-vignet. Nou, dat zijn de 2 kussende vissen die we ook van de brieven bijvoorbeeld van de gemeente
1: kennen. Gaan we het zo over hebben, hè? Over die vissen.
2: Ja, die is niet helemaal gecentreerd. Nou, dat is 1 vrij simpele aanpassing. Nummer 2 is dat ook het gemeentewapen op de vlag staat. En bij de Hoge Raad van Adel waren ze streng en zeiden ze, als je een gemeentewapen op de vlag zet, dan moet die centraal staan.
1: In het midden. Ja. En deze staat links.
2: Deze staat eigenlijk als een latere gedachte, een afterthought, staat hier links bovenin, tikkeltje verborgen. En als derde staat er tekst op de vlag. En dat is eigenlijk niet de bedoeling, omdat dat niet goed leesbaar is van een afstandje. Of bijvoorbeeld vanaf de achterkant.
1: Wat voor tekst?
2: Gemeente Capelle aan IJssel.
1: Oh, niet Chumet en Dre of...
2: Je had er nog wel wat moois van kunnen maken misschien. Maar
1: als je nu toch met een kroon bezig bent, zou je zeggen, gooi die er ook in. Maar...
2: Ja, uiteindelijk is het idee om Capellenaren de keuze te laten maken. Dus we gaan een aantal ontwerpen voorleggen. En de meerderheid bepaalt. Capelle gaat zelf zijn vlag kiezen.
1: Dus met andere woorden, deze vlag gaat wel helemaal op de schop.
2: Dat ligt eraan. Er zal ook een ontwerp bij zitten wat eigenlijk de huidige vlag is met de bekende kussende vissen.
1: Die kussende vissen, wat een C voorstelt.
2: Ja, dus er hoort een hartje in te zitten. Oh. Als je goed kijkt, zit er een hartje in verstopt. Een
1: collega van mij die zei nou nooit geweten dat dat eigenlijk een C van Capelle was.
2: Oh, nou, die kende ik ook nog niet.
1: Nou, kijk. Dus,
2: maar dan heb ik ook gelijk nog wat geleerd.
1: Ja. Geen idee hoor, ik verzin dat niet ter plekke hoor. Ik dacht, nou, dat zijn twee vissen en dat lijkt net een C inderdaad.
2: Ja,
1: dus,
2: ook. En er zit een mooi hartje in. Dus hart voor Capelle.
1: Dan nu nog even die vissen. Want wij in Capelle, ik weet niet of niet iedereen weet dat, denk misschien het merendeel wel niet, denken dat het bermen zijn. Maar nu blijken het zalmen te zijn. Of toch zalmen en geen bermen. Of kan jij ons even uit die droom helpen?
2: Helaas niet.
1: Nee, hè?
2: Het is de vraag van de week. Welke vissen staan er op het gemeentewapen?
1: Misschien kan je daar ook nog een prijsvraag voor uitschrijven in Capelle aan de IJssel.
2: Wat voor vissen willen we op het wapen?
1: Ja,
2: een goede vraag. Het is zo dat het huidige gemeentewapen heeft een beschrijving die het in juli 1819 heeft gekregen. En daarbij staat alleen twee vissen. En bij de Hoge Raad van Adel hebben ze dat meermaals nagetrokken. Van hoe kan dat nou? Want normaal staat er altijd beschreven wat voor vissen er zijn. Dus we hebben navraag gedaan bij de historische vereniging. Ik dacht, die kunnen
1: bij
2: daar
1: Paul
2: wel...
1: Weiling, denk ik, hè?
2: Exact. Die zullen daar wel van kunnen smullen, dacht ik zo. En die zijn het gaan uitzoeken, maar we hebben vooralsnog geen duidelijk antwoord. Enerzijds klinkt vissen heel logisch. Klinkt zalmen heel logisch in de Hollandse IJssel. Denk bijvoorbeeld aan het zalmhuis, Kralingse Veer. Dus vlakbij natuurlijk.
1: Zoals Rob zei net ook, de zalmafslag had je ook.
2: Ja, exact. Maar inderdaad, er zijn ook een aantal bronnen die zeggen het zijn bermen. Dus we weten niet wat voor vissen we eigenlijk op ons logo, ons wapen, onze vlag hebben staan. Dus dat is een leuk kapelsmysterie.
1: Had die Hoge Raad van Adel daar destijds dan niet beter? Of is dat niet zo dat zo'n vlag moet worden goedgekeurd? Of zeg ik nu iets raars? Of moet daar niet nog iemand goed naar kijken? Is dat gewoon maar van nou joh, we doen het wapen, zetten we links. We vullen er gewoon lekker wat tekst in. We gooien er een zalm of een berm tegenaan. En hier is onze vlag.
2: Dat vroeg ik me ook af. Ik dacht, kan je zomaar van alles doen met die vlag? Het is zo dat gemeenteraden zelf bepalen hoe zo'n vlag eruit ziet. We mogen er in principe alles van maken. Maar de Hoge Raad van Adel brengt wel een advies uit.
1: Ja.
2: En in 1980, toen deze vlag werd gekozen... toen is de keuze gemaakt om tegen dat advies in te gaan... En ik leerde afgelopen weekend in het artikel dat het AD hierover schreef... dat na een debat in de gemeenteraad is gebeurd... waaruit bleek dat men toch heel graag dat gemeentewapen erop wilde. Maar dat betekende dus dat ze tegen het advies van de experts in gingen. En wat mij betreft moeten we dat voor eens en voor altijd rechtzetten.
1: Ja, nu nog een vraag, meneer Molengraaf.
2: Ja.
1: De burgemeester Manu Sama die noemde de huidige vlag niet echt ideaal... Maar vindt het eigenlijk helemaal niet zo'n probleem dat de vlag zo blijft? Merkwaardige opmerking voor een burgervader?
2: Denk ik niet. In het betoog was de burgemeester eigenlijk heel positief. Het is wel zo dat dit natuurlijk niet het belangrijkste probleem is in Capelle. Ik zou bijna zeggen helaas. Maar we hebben meer dan genoeg andere problemen. En daar hebben we ook aandacht voor. Maar dit is een relatief eenvoudige...
1: Een klein probleem of een probleem over een vlag... hoeft natuurlijk niet alle andere problemen gelijk weg te nemen.
2: Nee,
1: en ik bedoel, kijk, zo'n vlag... jij hebt het helemaal uitgezocht. Daar klopt gewoon niks van. Tenminste, klopt niks van. Nee. En als je nu toch gaat beginnen aan een vernieuwde huisstijl... en een logo, had 80.000 euro, als ik het zo begrepen heb, allemaal... mag de vlag toch ook wel kloppen?
2: Ja, het is wel zo dat deze vlag en het wapen... veel minder duur zijn. Dus dat wapen was... nog wel een dure verrassing met ongeveer die 80.000 euro. In dit geval, wanneer de vlag en het wapen worden aangepast... worden ze pas in gebruik genomen wanneer de huidige spullen vervangen moeten worden. Dus je kan je voorstellen, er zijn bordjes in het gemeentehuis met dat wapen erop. Nou, als die bordjes op zijn, dan pas bestellen we nieuwe met het nieuwe wapen.
1: Het gaat een soort gefaseerd ingevoerd worden. Maar jullie waren daar als partij toch wel een beetje op tegen. Op die enorme €80.000, veel geld.
2: Ja, wij vroegen ons wel af of dat nodig was in een tijd waarin de gemeente financieel moet gewoon in zwaar weer zit. En daarbij kwam nog dat wij als raad toch wel het gevoel hadden, ja, zijn we nou wel juist meegenomen? Maar het feit is ook, het is nu gebeurd. We hebben dat logo. En daarmee is de zaak ook af.
1: En hoe nu verder met die vlag? Ga je daar wel echt op inzetten? Of wat je ging zeggen van nou, Kapellenaren mogen gaan bekijken wat zij misschien willen. Doe je dat als Leefbaar Kapelle of als gemeenteraad?
2: Dat willen we als gemeente gaan doen, als gemeenteraad. Allereerst doen we een verzoek aan het college om het wapen aan te laten passen. Met de kroon erop waar we het net over hadden. En daarna willen we een voorstel doen aan Kapellenaren. Welke vlag vindt u het mooist? 1, 2 of misschien wel 3. En de vlag met de meeste stemmen, dat wordt de vlag van Kapelle aan de IJssel. Als de gemeenteraad daarmee instemt. Een belangrijke natuurlijk. Ja.
1: En de kleur is ook wel wat blauwer geworden, lijkt wel, hè?
2: Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Maar hij valt in ieder geval behoorlijk op.
1: Hij valt erg op, inderdaad.
2: Ja, maar dat is wel iets goeds, denk ik.
1: Ja, en als zo'n vlag nou helemaal, dat jullie uiteindelijk dat zo komt en alles. Gaat die vlag dan ook meer wapperen overal? Want dat is waar je betoog ook wel een beetje mee begon, hè? Van, ik wil dat men weer een beetje trots is op hun vlag.
2: Precies.
1: De Kapelse vlag.
2: Ik hoop natuurlijk dat dit voorstel ook wat aandacht geeft aan de vlag. Nou, dat doet deze avond misschien al een beetje het artikel in het AD. En ik hoop dat als het aan Kapellenaren voor wordt gelegd, dat een aantal Kapellenaren ook zullen denken, hey, we hebben een vlag. Ik denk dat heel veel mensen het niet weten. Wat leuk, ik wil die misschien wel thuis ophangen. Of een Kapelse wimpel, ik noem maar iets. Ik weet in ieder geval dat als het allemaal lukt en doorgaat, dat ik een mooie Kapelse vlag voor mijn deur ga halen.
1: Ja. Krijg je nou reacties van Kapellenaren hierop?
2: Nou, je ziet, het is niet een van de hot topics. Er gebeurt genoeg in Kapelle waar volop wordt gereageerd. De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het parkeren in Rotterdam, wat betaald gaat worden. Maar bijvoorbeeld ook de fatbike overlast. En dit is dan natuurlijk een minder groot thema. Maar we hebben wel een aantal reacties gehad die het leuk vonden dat we hiermee bezig waren. En ik zei het net al, veel Kapellenaren zullen het niet weten dat dit bestaat. Nou ja, dat is ook een veel voorkomende reactie.
1: Ja. Ja, even snel nog, want we hebben nog heel even wat tijd. Die overlast van het betaalparkeren. Rotterdam wil overal in Rotterdam betaald parkeren gaan invoeren.
2: Ja, en
1: jullie als partij, als Leefbaar Kapelle, ik denk meer Kapellenaren, vooral als je aan de grens van Rotterdam woont, maken zich zorgen dat men hun auto daar gaat parkeren.
2: Rotterdam wil inderdaad gratis parkeren invoeren in de hele gemeente.
1: Dus betaald parkeren.
2: Betaald parkeren, inderdaad. En dus ook in alle wijken tegen Kapelle aan. En dat gaat gewoon betekenen dat de Kapelse auto of Rotterdamse auto's in Kapelle

0: Rotterdammers lijken dit heel duidelijk niet te willen, maar toch wordt het gedaan. Nou goed, dan moet je uitzoeken hoe ga je erop reageren. Dat doet het college nu. Hoe ga je ervoor zorgen dat Capellenaren gewoon gratis kunnen parkeren zonder dat de wijken op hun eigen plek, zonder dat de wijken volstromen. En dit gaat echt een hele belangrijke worden komende jaar, de komende 2 jaar. En daar zullen we volop zitten, want wij zijn altijd voor gratis parkeren geweest en dat zullen we ook blijven.
1: Nou, ik hoop als dat allemaal gaat lukken dat je dan daar ook zeker de nieuwe vlag mag gaan uithangen. Ja. In ieder geval, Alain Moudegraaf, hartstikke dank voor jouw
0: yes, dankjewel.
1: Toelichting op alles. En ik ben benieuwd.
0: Dankjewel.
1: Dank.

Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.

0: Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen. Onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. En die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse bij Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Mooi.
1: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Wish It Would Rain Down. Welkom terug bij IJsselnieuws, het tweede uur, het programma met achtergrond bij het nieuws uit jouw regio. Mijn naam is Thomas. Ja, hoe makkelijk kunnen jongeren onder de 18 in Capelle nog aan alcohol komen? De gemeente laat dat opnieuw onderzoeken. Straks hoor je hoe het CDA daartegen kijkt. En in gesprek gaan ze met Erik Haring. En in Zuidplas neemt de hoeveelheid zwerfafval toe. Ons Zuidplas wil daarom laten onderzoeken of afvalcoaches kunnen helpen. Wat doen die precies? En zou zoiets ook in Zuidplas kunnen werken? Zometeen hoor je het van Merit Schrijvers. En dit is eerst Four Non Blondes, What's Up, op Radio Capelle.

0: Dit is IJsselnieuws. De gemeente Capelle laat onderzoeken hoe gemakkelijk jongeren onder de 18 jaar nog aan alcohol kunnen komen. Bijvoorbeeld in de horeca of bij sportkantines. Zulke onderzoeken zijn eerder gedaan, maar hoe kijkt het CDA naar de huidige situatie? Vanessa King praat erover met fractievoorzitter Erik Haring.
1: Ja, goedenavond meneer Haring. Fijn dat u in de studio bent.
2: Goedenavond, Rocking.
1: Ja. Capelle gaat inderdaad onderzoeken of de naleving alcohol de leeftijdsgrens van 18 wordt nageleefd. Dat gaan ze doen door een extern onderzoeksbureau in te schakelen en door middel van mystery shoppers.
2: Ja, dat klinkt mooi. Hè? Ja.
1: Nou, leg ik denk dat iedereen wel denk ik een beetje kan begrijpen of weet wat dat is. Maar wat is nou een mystery shopper?
2: Ja, zoals ik het begrijp.
1: Ja,
2: zal ik het even uitleggen. Dit is een bureau die stuurt dus, ik neem aan, jongeren van een jaar of 16, 17, dus die onder de leeftijdsgrens vallen. En die zegt, ga maar een bar binnen en kijk of je wat kan bestellen. Ga maar bij de sportvereniging en zeg tegen de barman, mag ik een biertje?
1: Dus eigenlijk incognito kijken of de barman zegt van... nou, kijk eens
2: huppakee,
1: aan,
2: alsjeblieft. Huppakee, of gewoon zonder commentaar, alsjeblieft betalen. En, dat is het doel, dus om te kijken... We hebben natuurlijk een wet, een leeftijdsgrens. En wordt die gehandhaafd?
1: Ja, ik denk dat als fractiezitter van het voorzitter van het CDA... dat u hier heel blij van wordt.
2: Ja, hier word ik het is een goede aanzet. We zijn goed begonnen. Je wilt in beeld krijgen wat er aan de hand is. Want dat is een van de problemen waar we tegenaan lopen. We weten niet zo heel goed wat er aan de hand is in onze Capelle. We weten het wel van grotere gehelen. De regio Rijnmond bijvoorbeeld, daar heb je dan wel een beetje beeld van. Maar Capelle zelf weten we het niet zo goed. Vallen wij uit de toon? Zijn wij juist het braafste jongetje van de klas? Zo fijn zou dat zijn, dat onze jongeren niet aan alcohol komen... Maar we moeten ook wel realistisch zijn. De drank die bij horeca gekocht wordt... is maar een heel klein deel van het drankprobleem.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: De meeste drank die wordt in de huiskamers gedronken. We hebben het over 16-jarigen, even voor het gemak. Hè?
1: Ja.
2: De meeste 16-jarigen krijgen gewoon thuis... tenminste, sommige 16-jarigen krijgen thuis gewoon een drankje... Of van oma Cor of tante Ria die zegt van... jongen, alsjeblieft, of meisje, hartstikke lekker. Of vrienden die zeggen, joh, we gaan uit met z'n allen. Er zijn een paar 19 en een paar 20. En die halen zo'n tray bier en zeggen, alsjeblieft.
1: Voordrinken heet dat, meneer.
2: Ja, ik ben daar niet zo mee bekend
1: gaan
2: misschien.
1: Gaan ze allemaal wel lekker voordrinken.
2: En daar wordt helemaal geen leeftijdsgrens gehandhaafd natuurlijk. En dat kan je ook wel iets meer voorstellen. Maar dus ik vind het onderzoek wat nu gedaan wordt heel interessant. En ik ben ook heel benieuwd wat ze vinden. En ik hoop uiteraard dat ze zeggen, nou, het valt eigenlijk heel erg mee.
1: Maar waarom wordt daar een extern onderzoeksbureau voor ingeschakeld, denkt u?
2: Ja, ik weet niet of er bij de gemeente Capelle 16-jarigen rondlopen die we in kunnen zetten. Maar je moet natuurlijk 16-jarigen, die moeten die winkel in.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, dat zou niet zo moeilijk moeten zijn, toch? Om daar aan te komen.
2: Ja, je wilt dat onafhankelijk. Je wilt dat onderzoek natuurlijk goed uitgevoerd wordt. En dat moet integer zijn. Dus ik denk dat dat wel goed uitbesteed is aan een extern bureau.
1: Ja. Helder. Ja. Nu worden er, tenminste dat wat ik ervan begreep... geen boetes of waarschuwingen gegeven wanneer de wet wordt overtreden. Dus er gaat iemand daar nogmaals incognito naar binnen. Hè, bij een sportvereniging of bij een horecagelegenheid... of in een winkel, in een supermarkt. Dat kan je wel. Hè, en die gaat daarheen en dan wordt er gezegd... nou, we geven geen boete, geen waarschuwing. We willen juist meer een beeld krijgen hoe het gaat in de praktijk. Ja. Wat vindt u hier nou van?
2: Nou, ik denk dat het juridisch heel moeilijk is om wel een zaak aan te spannen. Want je hebt natuurlijk een vorm van uitlokking. Hè? Je gaat eigenlijk naar de overtreding zoeken.
1: Mm-hmm.
2: Het is een beetje alsof je iemand zegt, ga maar heel hard op de snelweg rijden en kijken wat er gebeurt. Dan is zo iemand ook wel een beetje, en die kan zich beroepen op, ja, ik ben gedwongen om hard te rijden. Dus waarom krijg ik een boete? Geldt denk ik ook een beetje hiervoor. Het is een vorm van uitlokking. Dus ik snap dat daar eigenlijk... het kansloos is om daar te zeggen, ik ga toch sanctioneren.
1: Ja, maar je kan misschien wel zeggen van, goh, luister, we geven wel een waarschuwing. Of wij hebben wel mensen ingezet en het blijkt nu dat er wel alcohol verstrekt wordt onder de 18 jaar.
2: Nou ja, als dat echt met man en met naam en toenaam te herleiden valt, van daar zijn we geweest en daar viel het op dat het goed ging en daar viel het op dat het niet goed ging. Ja, dan zou ik nog wel eens willen overwegen in de raad... om te zeggen, zullen we niet een stapje verder gaan... en toch die eigenaar eens aanspreken?
1: Ja, want nu gaan ze met die onderzoeksresultaten, die worden dan bij elkaar gesprokkeld. En stel dat er nou inderdaad meerdere keren de wet wordt overtreden, wordt dat bij elkaar gebracht. Ja. En dan gaan ze daar met die resultaten naar ondernemers en verenigingen en verkooppunten om eens te kijken waar zij ondersteuning in kunnen bieden. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, dat is mooi, hè. Wij zetten als CDA ook in ons klinisch programma heel sterk in op preventie en voorlichting. Dus proberen bij de bron op te lossen en misschien niet direct met sanctioneren, maar met waar kunnen we nou verstandige zetten zetten en waar kunnen we nu mensen overtuigen van misschien moet het toch anders ingericht worden. Even een heel klein voorbeeldje. In allerlei wijkgebouwen in onze stad worden geregeld feestjes gegeven. Dat is ook hartstikke leuk, dat bindt samen. Mensen worden opgeroepen, kom bij ons een spelletje doen, kom bij ons iets leuks doen. We hebben eten klaarstaan en er is een avond voor bepaalde culturen. Maar heel vaak zie je dan ook dat er met drank wordt geadverteerd. Er is binnenkort een feestje in een van de wijkcentra en met een barbecue, maar ook een bierproeverij.
1: Ja, denk maar van, wordt ja, en daar dan niet op gehandhaafd? Of
2: nou ja, op zich mag je dat doen, maar dan zit er een plaatje bij waarbij iedereen een glas bier in zijn handen heeft. Denk, waarom heeft niemand een colaatje in zijn hand?
1: Ja.
2: Dus dat, ik zou zeggen, wees een beetje behoedzaam met zulke uitingen. Dus daar kunnen we als raad ook echt nog wel. Het gebeurt in onze eigen ruimtes, hè. Wij betalen voor die ruimtes.
1: Maar vindt u dat nou ook niet een beetje betuttelend? Want waar ligt de verantwoordelijkheid dan eigenlijk? Hè? Want bij een ouder, hè, die boven de 18, zou je toch ook wel kunnen moeten verwachten dat je na één glas bier denkt van nou, misschien moet ik nu een spaatje nemen of neem ik straks weer even een biertje.
2: Ja, maar
1: is het
2: gaat,
1: nou niet dat betuttelende van de overheid, hè, wat sommige mensen echt heel erg vinden, van nou, het maakt toch zelf wel uit wanneer ik een drankje kan doen? Ik bedoel,
2: nou, dat is zeker waar voor mensen die 18 jaar zijn en ouder. Daar hoop je dat ze ook snappen van nou, een drankje is leuk, maar we hebben regels, dus ga niet met te veel achter stuur zitten. Binge drinking, nou ja, dat is niet zo heel goed voor de gezondheid, dus pas op wat je doet. Maar het gaat natuurlijk om die 16-jarigen.
1: Ja.
2: Daar gaat het onderzoek over en daar ben ik nu ook gefocust op. Van hoe kunnen we nou voorkomen dat 16-jarigen of 17-jarigen al heel makkelijk bij zo'n wijkcentrum, bij de tap, een biertje krijgen. Of dat het wel zo aangeboden wordt dat je denkt, ja, het is bijna raar dat je die krijgt.
1: Ja, hoe ga je dat aanvliegen?
2: Hoe ga je proberen
1: dat niet gebeurt inderdaad? Dat zijn nu aannames wat we doen, want we weten dat natuurlijk nog niet. Maar hoe moet je dat dan zien te voorkomen?
2: Ja, ik denk heel nadrukkelijk die wijkbeheerders of de mensen die daar de horeca bedenken. Van, nou, voorlichten van let erop, onder de 18 sowieso geen drank verschaffen. En hou ook een beetje in de gaten hoe het drankgebruik gaat. We zeggen ja, betuttelen, maar als iemand gaat wel misschien met zijn fiets of auto de stad in. En als die op het wijkcentrum zich even laten voltanken met 5-6 biertjes. Ja, dan kan je achteraf wel zeggen, het is betuttelend. Maar ik denk
1: nee,
2: dat de slachtoffers
1: maar eens,
2: zeggen
1: maar
2: van
1: handhaaf
2: die boel.
1: Ik weet hoe sommige mensen daarover denken. Die vinden dat altijd maar betuttelend. Je mag niet meer roken, je mag niet meer drinken. Je moet allemaal sporten, je moet
2: in je eigen huis
1: eten.
2: Is het prima, mevrouw King. Ga je gang. Maar in zo'n plek waar de gemeente eigenlijk het beleid maakt. En ook de financiën regelt. Zou ik zeggen, we hebben wat te zeggen daar. Dus laten we de wet maar gewoon handhaven.
1: Nu las ik ook wat er gezegd werd. Hè, dat dan dat onderzoek wat dan nu gedaan wordt. En dan worden er allemaal steekproeven gedaan. Hè, dus het is niet iedereen, niemand weet wanneer er iemand komt die zich voordoet als een 16-jarige. En dan als een mystery shopper. En nogmaals, die resultaten die worden dan allemaal onder de aandacht gebracht. Maar ik mis wel dat er nergens iets staat over scholen of aan ouders.
2: Nee, en daar heb je een punt, mevrouw King.
1: Heb je dat ook gemist?
2: Nou, ik heb het niet gemist, maar je stipt wel een goed punt aan. Want daar zit misschien wel de grootste zorg. Ik geloof iets van 28% van de jongeren die koopt drank van 16-jarigen. Koopt het bij een winkel. Maar de rest krijgt het dus elders. En daar zijn de ouders de grootste factor in. Dus ja, daar moet veel meer voorlichting op. Preventie, gezondheidsvoorlichting. Daar gaat het natuurlijk vooral over van een gezond leven. Dat zorgt ervoor dat je later ook langer gezond blijft. En dat we ook veel minder zorgkosten hebben en uitgaven aan medische behandelingen. Maar het is ook gewoon een gezonde levensstijl.
1: Ja, maar ook denk ik ook wel de groepsdruk hè, die er is onder jongeren, denk ik. En ook dat ouders denken, ja jeetje, ja nee, inderdaad, ze zijn 16. Misschien ja, maar ja, nee. En dan zegt zo'n kind, ja, maar als ik een feestje geef zonder drank, dan komt er niemand. En dan geeft zo'n ouder toe. Wat moet je daar nou mee?
2: Nou ja, daar kun je in principe niks mee als in die privé situatie plaatsvindt.
1: Maar daar begint het wel.
2: Maar je kan wel voorlichten. Je kan wel zeggen, ouders.
1: Exact.
2: Dat doe je ook. Ik ben heel lang schoolleider geweest. Je kunt ook ouders op een ouderavond zeggen, ik snap dat er een probleem is bij jullie. Maar als jullie één lijn trekken, ben je al wat verder weg. Dan lukt het al beter.
1: Dus die voorlichting moet er ook komen. Weer op scholen, ja. Weer bij ouders, weer onder de aandacht blijven brengen. Want dit is niet een nieuw plan. Hè? Dit is ook al eerder in de gemeenteraad geweest.
2: En preventie. En ik ga wel eens met jongeren, met onze school tenminste, gaan wij dan naar een zeilkamp of zoiets. Als je een locatie kiest, ver van alles af, ergens aan het Tjeukenmeer.
1: Daar roken ze niet en daar drinken ze niet.
2: Daar roken ze wel, maar daar is geen drank. Daar zit geen bar om de hoek. En als je met z'n allen naar Rome gaat, dan weet ik dat het heel moeilijk wordt.
1: Misschien is dat nog wel erger, doen ze dat dan misschien stiekem ergens in een keet of zo. Maar ik begrijp helemaal
2: niet. Nee, maar dat is een stukje preventie. Ja, van je kunt ook, en dat geef ik ook mijn docenten die dat organiseren mee, heel fijn zo'n plek. Want je bent één ding bij een van verlost. Ze kunnen niet s'nachts laveloos de kroeg uitkomen.
1: Nee, dus u juicht dit plan toe als CDA zijn?
2: Nou, ik juicht heel erg toe dat dit gedaan wordt. Maar dit is geen onderzoek. Dit is een eerste aanzet. Hier komen gegevens uit. En als die ons zorgen baren, moeten we echt volgende stappen doen. Dit moet je geen onderzoek noemen. Want er wordt misschien ook wat te veel. Ja, wat je al noemt met die mystery shoppers. Is dat nou helemaal een valide manier van onderzoek doen?
1: Best lastig hoor.
2: Dus dat is lastig. Maar het geeft een indicatie, laten we het zo noemen. En dat geeft misschien wel handvatten om verder te gaan met onderzoek.
1: Misschien ook wel handig dat dat nu ook wel overal wordt aangekondigd. Hè? Dat er steekproeven gedaan worden. Misschien wordt de ondernemer of de vereniging toch ook wel weer wat alerter.
2: Zeker. Ik denk dat de supermarktmanagers zijn personeel even aangeven. Mm-hmm. Check die ID's weer eventjes.
1: Ja, zeker. Goed.
2: Want ik wil niet op het matje geroepen worden met jij verkoopt aan 16-jarigen.
1: Precies. Ja. Wethouder Arnoud Poos, zeg goed hè? Ja, van de SP, en die is in het college zit. En die zei toen ik aan hem vroeg vorige week van wat is nou echt primair iets waar jij in dit geval, waar u in dit geval aandacht aan wil schenken. En toen noemde hij de mentale gezondheid en ook wel inderdaad de suïcidepreventie.
2: Ja.
1: Bent u het daarmee eens?
2: Nou, ik vind het heel mooi dat je de aandacht aan wil schenken. Ik zie dat ook. Ik heb vanwege mijn werk in het onderwijs veel te maken met jongeren. En klinkt een beetje misschien als een oude vent als ik het ga vertellen.
1: Ja,
2: maar ik vond de jeugd van mijn leeftijd, zeg maar, weerbaarder. Ik was denk ik 2 keer per jaar ziek. 1 keer mocht het, de andere keer was ik echt ziek. Maar
1: ga maar proberen.
2: Ja, maar nu zie een aspirintje erin en ga maar. Maar nu zie ik leerlingen soms gewoon per maand 3-4 keer een dagje thuis zijn. Denk ja, dat is niet fijn. Maar dat geeft ook aan dat ze niet goed in hun vel zitten.
1: Nee,
2: en dat
1: druk.
2: Baart echt zorgen. Van, dat heeft misschien, ik ga nu gissen, hè, maar misschien heeft het te maken met social media, de druk die daarop ligt. Maar die zingeving waar meneer Proos op duidt, ik vind het een enorm onderbelicht thema. Ik denk dat onze generatie nog heel lang in de schaduw van de zuilen geleefd heeft. Van de Rooms-Katholieken, de gereformeerde, de evangelische, noem het op. Van zuilen. Er was een moraal. En langzamerhand in de ontkerkeling werd dat natuurlijk steeds minder nadrukkelijk aanwezig. En dit is misschien wel de eerste generatie jongeren die ouders heeft die het hele concept kerk niet zoveel zegt.
1: Nee, ik denk inderdaad dat dat weinig is.
2: Dus 10 jaar terug, 20 jaar terug, waren nog jongeren die zeiden, ja, opa en oma waren nog actief of zijn nog actief. En kregen ze af en toe nog wel wat voor moraal mee. Van ja, waarom ben je op deze aard? Dat is even heel moeilijk te zeggen. En dat zie je, de huidige generatie, die is die is daar niet mee opgevoed.
1: Nee, maar ik denk ook dat de moraal er altijd moet zijn. Of je nou kerkelijk gezind bent, ja dan de nee. Ik bedoel, gezond verstand moet er natuurlijk gewoon altijd zijn. En ook bij de ouder. Dus eigenlijk de moraal van dit verhaal is dat er ingezet moet worden inderdaad op die alcoholpreventie. Van wordt het niet verstrekt onder de 18. De mentale gezondheid heel belangrijk. Hè, want heel veel mensen hebben daar inderdaad last van. De suïcidepreventie.
2: Ja, ik wil de jongeren die hier last van hebben niet bagatelliseren.
1: Maar dat doe je ook niet hoor.
2: Het is gewoon zo dat ze er last van hebben. Ja. Maar zit er ook een onderliggende oorzaak?
1: Waar ligt het aan? Wat
2: kunnen we daar wat mee doen?
1: Ja. En dan natuurlijk ook nog steeds, of niet nog steeds, ook het roken. Hè? Er is een significante stijging tussen de 16 en 20-jarigen van 14 naar 20%
2: enorm,
1: die weer gaan roken.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook iets wat meegenomen kan worden.
2: Ja, ik bedoel, dat is heel zorgelijk. Ik heb tot 10 jaar terug was ik schoolleider in Rotterdam hier in Oosterflank, vlakbij Capelle. En toen hadden we op een school van 11.000 leerlingen nog zo'n 15 rokers, ja. Mevrouw King. Ja. 15. En die kon ik bij me in de kamer roepen. Ja. Ik zeg, jullie moeten voortaan 300 meter van de school gaan roken als je dat per se wilt.
1: Ja.
2: 15. Ik dacht, nou, dat zijn de laatste der Mohicanen.
1: Ja. Ja.
2: Als zij volwassen worden, dan denken ze, wat deed ik eigenlijk raar? En dan is het afgelopen. Ja, nu rookt gewoon weer bijna de helft, geloof ik.
1: Het is heel bijzonder. We kunnen er nog uren over praten. Alleen die
2: laten we dat doen?
1: Dus ik moet gaan naar een afronding. Hartelijk dank voor uw verhaal.
2: U bedankt.
1: En we gaan het zien waar die mystery shoppers opduiken.
2: We zijn benieuwd.
1: Ja, dank zeker. U wel. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

0: Boys to Men en End of the Road. Het sportweekend hebben we weer achter de rug en ik heb aan de telefoon Ilko de Bruin. Goedenavond, Ilko.
1: Goedenavond.
0: Bij welke wedstrijd was jij eigenlijk dit weekend?
1: Ik zat zaterdagmiddag live langs de lijn op Sportpark het Slot bij de wedstrijd tussen Capelle en Kwik.
0: Ja, hoe was die wedstrijd?
1: Nou, Capelle startte heel matig, kwam 1-0 achter, kwam halverwege de eerste helft op 1-1 en had eigenlijk bij de rust met 2-1 minimaal voor moeten staan, want kreeg twee hele grote kansen, die werden gemist. Ruststand 1-1 dus. En na de pauze kwam Kwik op 1-2 voorsprong en die stand stond rond de 60ste minuut nog steeds op de borden. Ja, toen Capelle eigenlijk een handje werd geholpen door de keeper van Kwik, die 10 centimeter buiten zijn 16 meter gebied hens maakte. En uiteindelijk na veel commotie met een rode kaart werd weggestuurd. En amper 10 minuten later had Capelle de 2-1 achterstand omgebogen in een 3-2 voorsprong. En in de allerlaatste seconde werd de eindstand op 4-2 bepaald. Dus een wedstrijd met twee gezichten, mag je wel zeggen.
0: Ja, Capelle had die overwinning ook wel nodig, hè?
1: Dat kan je wel zeggen, want ze begonnen met een overwinning op ASWA, daarna twee nederlagen. Vorige week een gelijkspel uit bij Heerensdam en nu dus weer een driepunter. Dus die was inderdaad wel nodig om weer een beetje aan te haken bij de top 5.
0: Een wedstrijd trouwens waar heel veel commotie over was. Over wat is daar nou de uitslag geworden, was die van SVS. Want in voetbal.nl, waar al die uitslagen in terechtkomen, stond dat het 7-0 was geworden voor SVS. Maar dat bleek totaal niet waar te zijn. Het was namelijk 7-0 voor Cabau.
1: Ja, dat klopt. En we hebben ook nog een website gezien waar 7-7 als einduitstand stond.
0: Dat was de eigen website van SVS. Ja, dus die wilde niet dat ze zo hard verloren hadden.
1: Nee, die hebben blijkbaar beide uitslagenbaken opgeteld. En dan krijg je inderdaad een 7-7. Wat zou mooi geweest zijn, maar nee, SVS verloor vorige week met 5-2 van Moordrecht. En kregen nu weer 7 tegen. Ja, dat baart de voetballer op Sportpark Schenkel wel zorgen. En trainer Peter Ketting ook, die ging met buikpijn naar huis toe.
0: Ja, en die gaat morgen in gesprek met zijn spelers. Geen idee eigenlijk. Staan ze nog wel achter die trainer? Kan ook gewoon in het amateurvoetbal, toch?
1: Ja, iets na twee wedstrijden zegt het dan al iets. Het zegt in ieder geval dat dat er weinig ruggengraat in de ploeg zit. Als je in twee wedstrijden 12 goals tegenkrijgt, dan zit er wel flink wat mis. En SVS wilde eigenlijk dit seizoen meegaan om de prijzen. Nou kan dat natuurlijk nog steeds, want de competitie is nog lang. Maar de start is niet al te best.
0: Gaan we er nog even doorheen. Moordrecht ook zwaar onderuit. 6-1 van Bolnes. Groeneweg ging ook hard onderuit. 5-1 van Donk uit Gouda. Moerkapelle ook verloren van Leidse Veen. 3-2. En dan heb ik ze wel, denk ik.
1: DCV en CKC nog.
0: Ja, die hebben gewonnen. Ik dacht, die bewaar ik voor het laatste, toch?
1: Oké. Je wilde alleen de verliezers even noemen. Ja, het klopt. Heel veel ruime nederlagen. Nou is het in het begin natuurlijk altijd van die competitie nog een beetje aftasten. Hoe staan ploegen ervoor? En zeker als een aantal clubs zitten in een afdeling waar ze heel veel ploegen niet kennen. Dan is het toch aftasten. Hoe sterk zijn die clubs? En komende weken denk ik dat we nog wel een aantal keer van dit soort uitslagen gaan zien. En dat het daarna een beetje gaat normaliseren, die uitslagen.
0: Ja, en dan hebben we ook nog die wedstrijd tussen Zwervers en Nieuwekerk gehad. Hemelsbreed zo'n 5 kilometer uit elkaar. Een soort regio derby, streek derby kunnen we het noemen. 2-2 eindigde die. Dat was wel een spannend potje, hè, Ilko?
1: Ja, zeker. En beide ploegen baalden van dat gelijke spel. Zwervers baalden ervan omdat ze voor de pauze eigenlijk verzuimden om op 3-1 voor te komen. Ja, en Nieuwekerk baalde omdat ze na de 2-2 gelijkmaker toch nog serieuze kansen kregen om in de slotfase die wedstrijd te winnen. Dus beide ploegen niet blij met een punt.
0: Ik ben even kwijt met welke clubs ik had opgenoemd. CKC hebben we nog niet gehad. Tegen Ommoord, die hebben gewonnen. DCV heeft gewonnen met 1-0 van GJS. En dat waren ze dan, hè? Dat zijn de clubs die gewonnen hebben met Capelle samen.
1: Dat klopt. En, de DCV start in ieder geval een stuk beter dan vorig seizoen. Vorige week een gelijkspel en nu de winstpartij. Teruggekeerde van Shea Liemt, die scoorde voor de DCV. En CKC herstelde zich van de nederlaag van vorige week door de promovendus Ommoord, wat echt wel een goede ploeg heeft, te verslaan op het eigen sportpark. En trouwens, nog een klein nieuwtje over CKC. Dat zag ik zojuist. CKC gaat niet meer trainen onder het kunstlicht. dicht in Kralingse Veer. Want er zijn, zijn klachten binnengekomen van omwonenden dat het licht te fel is. En de DCMR, de dienst van de regio Rijnmond, die heeft inderdaad verschillende metingen gedaan. En ja, de lichtinstallatie van CKC staat inderdaad niet goed afgesteld. Ze overschrijden de toegestane hoeveelheid licht. En dus heeft de club besloten dat er niet meer getraind wordt na 8 uur. En dat de ploegen die daarvoor nog trainen, dus een deel in het donker moeten gaan trainen.
0: Nou, dat is wel lastig voor mensen die ook gewoon naar hun werk moeten en zo.
1: Ja, ze gaan in gesprek met de leverancier van de lichtinstallatie en met een extern bedrijf om zo snel mogelijk de problemen te verhelpen. En dan kunnen ze hopelijk, ongezien de avonden toch al steeds korter en korter worden, toch weer binnenkort te kunnen gaan trainen voor iedereen.
0: Nou, hebben we het voetbal gehad. Mag jij dan nog eventjes snel zeggen wat de ZVH-dames hebben gedaan?
1: De SVA-dames, ja, die wonnen de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in de eerste klasse met 3-0. En ook de dames van VCN, die wonnen hun eerste wedstrijd in de competitie. En nu we die toch die beide ploegen hebben genoemd, de dames van ZVA en van VCN, die spelen over een aantal weken een onderling bekerkraker. Want ze zijn aan elkaar gekoppeld in de volgende ronde van de volleybalbeker.
0: Gaan we die live uitzenden?
1: Die wedstrijd begint om 4:15, dus ja, dan kan je 1 setje meenemen en dan zit het er helaas op. Maar ja, we moeten er wel aandacht aan gaan besteden, vind ik.
0: Nou, gaan we dat toch even doen, Ilko. Dankjewel en nog een fijne avond.
1: Insgelijks.

0: Charles en Eddie, Would I Lie to You? Het is Radio Capelle. In Zuidplas neemt het zwerfafval toe en dat is volgens Ons Zuidplas terug te zien in de openbare ruimte. Merit Schrijvers van Ons Zuidplas wil daar iets aan gaan doen en die praat nu met Rob Nieuwveld.
1: Ja, mevrouw Schrijvers, goedenavond.
2: Goedenavond, Rob.
1: U heeft meegemaakt dat er een afvalverwerker was die een bepaald systeem had van het begeleiden van de afvalverwerking voor mensen in huizen. Die afvalcoaches ter beschikking stellen om mensen te vertellen hoe zij het beste met hun afval kunnen omgaan. Dat is eigenlijk het begin van het verhaal.
2: Dat klopt helemaal.
1: Vertel, hoe is dat gegaan?
2: Ik heb een aantal jaren als auditor rondgelopen bij een grote afvalverwerker in Noord-Holland. Met diverse afvalbrengstations en afvalverwerkingsinstallaties, waaronder ook eentje in Rotterdam. Daar had ik een gesprek over communicatie en marketing, zoals dat heet. En daar kwamen de afvalcoaches om de hoek.
1: Die waren daar gewoon?
2: Die waren daar gewoon. En ook al een aantal jaar. En wat ze daar deden was per woonplaats of per dorp kijken hoeveel afval daar verkeerd gescheiden werd, verkeerd buiten werd gezet, op verkeerde tijden buiten werd gezet. En dan werd er gericht een bewustwordingscampagne uitgezet door die afvalcoaches die ook gewoon daadwerkelijk bij mensen op bezoek gingen.
1: En was er meetbaar resultaat?
2: Ja.
1: Want wat zag je dan gebeuren?
2: Mensen die niet wisten hoe ze afval moesten scheiden, waar ze welk soort afval moesten laten, die gingen beter scheiden, het op de goede plek weggooien, wegzetten. Gingen zakken niet te vroeg buiten zetten, maar op de tijden wat de bedoeling was. Geen afval meer naast containers, maar gewoon erin voor restafval. En dat leidde tot wat 20-25% minder afval op straat.
1: En is dan de voorlichting vanuit zo'n gemeente hoe je zoiets moet doen, voor zover je voorlichting moet hebben op dit soort onderwerpen, is die dan ondermaats geweest?
2: Ik denk dat de gemeente Zuidplas op dit moment, die communiceert via de Cyclus-app, op de socials en op de website. En ik denk niet dat je daar iedereen mee bereikt.
1: Nee.
2: Lang niet alle.
1: Maar in de gemeente waar je zei, hè, waar dat afvalbedrijf in het noorden mee bezig was, dat je dus mensen gaat leren hoe ze omgaan met de regels van de afval in die gemeente. Want die zijn overal anders.
2: Die zijn ook nog overal anders. Maar dat had echt effect. Daar hadden ze flyers, ook in verschillende talen, omdat overal in Nederland mensen van een andere afkomst wonen.
1: Dat is al een begin.
2: Dus die kunnen, en die zijn het niet gewend hoe het hier in Nederland gaat.
1: Dus met die kennis van hoe het daar ging, bent u in Zuidplas aan de slag gegaan.
2: Ja, en daar heb ik schriftelijk vragen over aan het college gesteld.
1: En wat heeft u gevraagd?
2: Of het college bekend was met afvalcoaches, ja of nee. En indien nee, of ze bereid waren om te onderzoeken of dat ook effect zou kunnen hebben voor Zuidplas. De hoofdvraag.
1: En daar is resultaat op gekomen?
2: Daar is resultaat op gekomen. Er is toegezegd door het college dat ze het meenemen in de ontwikkeling van het communicatieplan, wat ze voor het eind van het jaar af zouden moeten hebben. En dat ze daarin dus specifiek aandacht gaan besteden aan afvalcoaches als een vorm van gedragsverandering, training. Maar aan de andere kant zorgt het ook voor een betere verbinding tussen gemeente, CQ, afvalverwerker en de inwoner zelf. Het is natuurlijk niet allemaal één kant op, alleen vanuit de gemeente, jullie moeten. Maar ze gaan ook, als het goed is, informatie ophalen. Redenen waarom inwoners hun afval niet correct in een container gooien. Wellicht omdat containers vol zijn, vaker geleegd moeten worden.
1: Hoort dat niet bij het gewone systeem dat je doet zaken met een afvalverwerker, je haalt daar data van? En daar kun je op zien een aantal van die componenten die u noemt.
2: Ik heb geen zicht op hoe goed die data op dit moment uitgewisseld wordt.
1: Nee, maar dat zou wel een ding zijn. Maar dit is eigenlijk een communicatieplan.
2: Ja.
1: Dus dan heb je het op een andere manier. Je gaat communiceren over de manier van
2: voorlichting geven.
1: Ja. Want niet iedereen doet het blijkbaar op de manier zoals het is. Want u heeft gezien dat in de gemeente Zuidplas op verschillende plekken, niet alleen maar specifiek in, ik noem het maar Nieuwekerk.
2: Nee hoor.
1: Maar het is gewoon gespreid over de hele gemeente. Dat men niet goed omgaat met het afval.
2: Als je goed kijkt op de socials, zie je ze
1: daar zie je
2: regelmatig
1: klachten.
2: Voorbij komen uit alle hoeken van Zuidplas.
1: Ja. Dat communicatieplan, kunt u daarover mag u daarover meedenken? Vanwege uw ervaring met de afvalbedrijven in het noorden? Heeft u suggesties gedaan?
2: Ik heb suggesties gedaan en die worden meegenomen. Of dat daadwerkelijk leidt tot dat ik invloed heb op communicatieplanning.
1: Nou, maar u heeft bijvoorbeeld, wat u eerder vertelde, u heeft bijvoorbeeld gezegd, doe het in verschillende talen.
2: Ja, ik ga er ook voor zorgen dat de informatie van de afvalverwerker, waar ik ervaring mee heb, dat die terechtkomt bij het college.
1: Ja. Want wij kunnen het, tenminste, we hoeven niet over wij te hebben, maar dat zeg ik even verkeerd. Er zijn mensen die uit andere landen hier komen wonen, die op een bepaalde manier gewend zijn om het afval om te gaan.
2: Ja, en dat
1: die gooien ze gewoon weg.
2: Letterlijk gooien ze het inderdaad weg.
1: Ja, dat zie je in sommige plaatsen met flats. Dan gaat het gewoon van de galerij of naar beneden. Omdat men dat zo gewend is, omdat men van reinheid houdt. Zo is het toch?
2: Ja.
1: Dus je kunt dat ze min of meer niet kwalijk nemen, totdat je vertelt dat het anders moet.
2: Helemaal mee eens.
1: En dat is dat communicatieplan?
2: Dat is een onderdeel van dat communicatieplan, ja.
1: Wat heeft u nog meer meegenomen in dat hele verhaal van de bekendheid met die afvalverwerker? Daarin.
2: Een bijkomend voordeel van voorlichting geven is dat je ook gelijk mensen zou kunnen leren, als je nou heel veel troep op straat ziet liggen, pak het even op en gooi het in een prullenbak.
1: Ja, dat is het zwerfafvaldeel.
2: Dat is het zwerfafval. Dat zou je daarin mee kunnen nemen. Daarnaast hebben we natuurlijk duurzaamheidsplatform Zuidplas, wat al zwerfafval opruimt en tegenwoordig ook gebruik maakt van de Helemaal Groen app.
1: Ja,
2: waar
1: dat werkt beter.
2: Zijn.
1: Ja, en dat werkt goed of beter?
2: Dat geeft in ieder geval overzicht. In die app, die is op basis van tracking waar je loopt, registreert hij welke straten of buurten je hebt gehad. En dan maakt het daar groen. En in verloop van tijd wordt dat dan oranje en uiteindelijk weer rood, om aan te geven dat het tijd is om daar weer langs te gaan.
1: Oké, nou in ieder geval, het communicatieplan wordt uitgewerkt. Ja. Een ander ding waar ik mee bezig was, is bijvoorbeeld de overlast van fatbikes onder andere.
2: Ja, dat klopt.
1: En die is ook overgenomen.
2: Daar is een toezegging op gedaan van het college.
1: Wat gaat ermee gebeuren?
2: Het college was het met mij eens dat lang niet alle meldingen correct geregistreerd worden. Dat was het college zelf ook al opgevallen.
1: Meldingen over?
2: Overlast van fatbikes. Over 2025 zijn er 4 ongevallen geregistreerd met fatbikes.
1: Vindt u dat veel?
2: Nee. Ja. Nee, ik vind het veel ongevallen die niet nodig zijn. Maar qua aantal meldingen die geregistreerd zijn, is het heel weinig. Want ik ben al diverse keren door mensen aangesproken. Merit, ik heb al 3 keer een telefonische melding gedaan. Wat gebeurt daarmee? Nooit meer wat van gezien, nooit meer wat van gehoord.
1: En dan heb je het over overlast van mensen die op een fatbike rijden?
2: Of andere elektrische.
1: Ja, het zijn niet alleen fatbikes, hè?
2: Nee, maar het college wilde zich in eerste instantie met name op de fatbikes richten.
1: Ja, en wat gaan ze ermee doen?
2: Ze gaan in eerste instantie inzetten op een RVO-training op gedrag, gericht op jonge bestuurders zelf.
1: Wat is RVO?
2: Rijksverkeers iets, weet niet. Maar een landelijke verkeersveiligheidsinstantie die trainingen ontwikkelt voor gemeenten om te gebruiken. En het tweede deel van de training is gericht op de ouders van met name jonge bestuurders van fatbikes, scooters, brommers.
1: Is dat
2: enzovoort.
1: Ja, oké. Okay. Nou, daar heeft u dan ook op gescoord. Als je dat zo mag noemen.

0: Zevenhuizen, Moerkpelle, Nieuwkerk natuurlijk. Oud-Verlaat heb ik nog geen groep van gevonden. Maar die doen vast ook mee. Maar vaak eindig ik met een vraag. Waar zou u blij van worden als er iets zou moeten worden aangepast in uw leefomgeving?
1: Ja, en daar wordt goed op gereageerd.
0: Daar wordt ook goed op gereageerd.
1: En zo pakt u de zaken aan die spelen bij de bewoners. Ja. En dat is een deel van het werk.
0: Ik vind het belangrijk dat het vertrouwen weer een beetje terugkomt tussen inwoners van Zuidplas en de gemeente als geheel.
1: Want in feite, als je dat allemaal doet op de socials, dan luister je naar wat er gebeurt, wat de mening is van de inwoners.
0: Ja, en als ik een onderwerp een heleboel keer voorbij hoor komen, dan ga ik schriftelijk vragen stellen of ik stel een motie op die ik dan tijdig rondstuur naar alle andere partijen. En zo ontstaat er een gesprek, een dialoog binnen de gemeenteraad.
1: Dat is ook wel een goede manier van communiceren.
0: Ja.
1: Tijdig en gericht.
0: En dan kom je dus tot een resultaat wat het of haalt qua stemming. En het college is er ook bij betrokken al in die voorbereiding. Om te vragen van hoe haalbaar is dit? Hebben jullie hier tijd voor, geld voor, capaciteit voor? Dus dan heb je een motie waarvan je weet dat hij een redelijke kans van slagen heeft.
1: Ja. Nou ja, daar hebben we twee voorbeelden van meegemaakt.
0: Ja.
1: In ieder geval. Nou, fijn dat u hier weer was. En al het beste. En laten we de onderwerpen die aangedragen zijn blijven volgen. Merit Schrijvers van Ons Zuidplas, hartelijk dank.
0: Graag gedaan.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters en die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon en het kan.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: Bring it on home, Daddy.

van de beste soulzangers, blanke soulzangers van nu, moet toch wel Eli Paperboy Reed zijn. In dit geval zong hij samen met de zangeres Xenia Love You More van zijn allernieuwste album 2026, Getting There. Hey hallo, je bent ingeschakeld voor een nieuwe This Is Soul. Fijn dat je er bent. Ik ga weer een uurtje pretentieloos muziekjes draaien. Achter elkaar gewoon luisteren. Veelal soul, nieuw en oud, hier en daar wat afwijkende, maar wel aanverwante genres. In ieder geval allemaal muziek goed voor de ziel. 1962 nu, Freddie King en Lulu Reed met het nummer tussen haakjes Let Your Love, haakjes sluiten, Watch Over Me. En dan 4 jaar later, 1966, van het album Whispers, Jackie Wilson met My Heart Is Calling. Freddie King samen met Lulu Reed en Jackie Wilson nu.

geweldig, hè? Deze fantastische stem was van Johnny Adams. Het nummer Release Me van zijn album South Side of Soul Street. We gaan naar 2026, tweemaal zelfs. Van het album Mother of the Crossroads, bluesdame Bridget Purdy gaat Losing Time for Love zingen. En dan gewoon nog een keer de band Bywater Call, omdat ze zo'n prachtig album maakte met de titel Broken Souvenirs. Vandaag het nummer No One Else. Bridget Purdy en Bywater Call nu.

Vanaf nu gaan we met je door de tijd heen vliegen. We beginnen in 2001, het album Don't Give Up On Me van die geweldige Solomon Burke. Het nummer Sip This One Out, Sip This One Out. Daarna 1924, Sugar Ray Rayford, Hanky Panky Time staat op zijn album Human Decency. En daarna Queen of Soul, Aretha Franklin met Lean On Me, haar versie dat ik terugvond op een overzichtsalbum Rare and Unreleased Recordings. Solomon Burke, Sugar Ray Rayford en Aretha Franklin.

eens even zien, wat heb ik voor je bedacht? Ik zeg het vaker in deze show, met name soulmuziek, oud en nieuw. Hier en daar een bluesplaat of een country soulplaat. Soms een jazzy of gospelplaat. Allemaal muziek goed voor de ziel. Dan mag gelijk alle andere informatie. Mocht je mij willen bereiken, dan kan dat op een aanmerkingen vragen. Anita Undercover aan elkaar @gmail.com. Tipjar, Nederlandse band. Van het album One Lifetime 2021. Ze hebben inmiddels daarna nog twee albums en een nieuwe in de maak. Het nummer Tell Me Something. En helemaal nieuw het laatste album van Poky Lafarge heet Rent Money. En Told You No is wat je gaat horen. En ik kom inmiddels na 3 soulshows opgenomen te hebben slechter uit mijn woorden. Dus terwijl jij die lekkere muziekjes luistert, ga ik even een bakkie zetten. Tipjar, Poky Lafarge.

Indeed, zojuist was de Engelse uit Manchester afkomstige Micah Miller. Het nummer Warning Sign van haar album begin 2026 A Little Bit of Me. Heb ik nog tijd? Jazeker. Mississippi McDonald, I'm Sorry, van zijn album Slim Picking. En kom ik daarna de laatste nummers aankondigen en gedag zeggen. Dit is Mississippi McDonald.

lekkere afwisselende plaatsen dat geworden van Mississippi McDonald, blues met randjes soul. Ik zei het net al, voordat ik de laatste dingen ga aankondigen, ga ik je nu alvast bedanken voor het luisteren. Dankjewel, fijn dat je erbij was. Ik heb weer mijn best gedaan om pretentieloze, lekker een uurtje muziek aan elkaar te plakken voor je. We gaan nog even bij de blues blijven. Burn It Down for the Nails is een album uit 2006 van Mike Gunther, die veel andere, nieuwere werken heeft uitgebracht sindsdien, maar ik houd van dit album. Zijn bandje heet The Restless Souls and The Best Policy wordt het nummer. Nog een keer het album Burn It Down for the Nails. Dan had ik als laatste Roy Orbison ingepland, 1969, Cry Softly Lonely One. En vorige week viel Cat Eaton van de playlist. Dus als ik nog een beetje tijd over heb, dan kun je naar haar luisteren. Hey, dankjewel. Fijn dat je er was. Een goede week. En graag tot de volgende keer. Doei.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters en die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst de FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse bij Carnisse Landen had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon en het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: En dat was Ray Charles met I Can't Stop Loving You uit 1962. Goedenavond, maandagavond. Het is 28 september, het is net 11 uur geweest. En dat betekent de late avondshow die gaat beginnen. Een uur lang relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Philly Stanley, het gezicht achter 1001 Projects, vertelt hoe zij met kleur, materiaal en lef interieurs creëert. En Daisy Arnoux, een 28-jarige creative director, confronteert ons met ongemakkelijke waarheden over onrecht. En Ed Mulders, coach, vertelt alles over de Walk of Life in Vlaardingen. Drie mooie gasten, drie mooie ontmoetingen, vol aandacht en mentale gezondheid. Dit is de late avondshow. Dit is Greenfield en Chloe met Where uit 1972.

uit 1972, Greenfield and Cook, met het nummer Where. Beetje tragisch nummer, wel een mooi nummer. I Can't Stop Loving You. Ja, Ray Charles begon de show ermee. En ja, ik heb er nog eentje hier van Michael Jackson. I Just Can't Stop Loving You, uit 1987.

0: Uit de musicalfilm Evita was dat Don't Cry For Me Argentina. En dat was de versie van Madonna. We gaan naar Teerde Cox, die ontmoette Velize Stali. En ze gaan het hebben over interieurs. Maar niet zomaar interieurs. Interieurs met lef en persoonlijkheid.
1: Tot middernacht, de late avond.
2: We gaan kennis maken met interieurontwerper Velize Stali uit Vlaardingen. Fijn dat je er bent, Velize.
3: Ja, dankjewel.
2: Velize, interieurontwerpen. Was je al vroeger bezig met je tienerkamer om die steeds een andere indeling te geven of niet?
3: Nee, dat viel op zich wel mee. Want ja, dat was eerder mijn moeder die daar ook een hand in had. Maar dat is wel gaandeweg. Is dat natuurlijk in de loop der tijd heeft zich dat ontwikkeld. Er is altijd wel een interesse voor interieur geweest. En ja, dat is ook wel een beetje, nee, niet zozeer met de paplepel ingegoten. Maar mijn moeder heeft ook wel het stylinggevoel. En vindt het belangrijk. Mijn moeder en zo ik dus ook, vindt het de omgeving, de ruimte waar je in begeeft, ja, daar hecht ik waarde aan.
2: Dat doet ook wat met je, hè?
3: Dat doet wat met iemand.
2: Hoe is jouw loopbaan eigenlijk gegaan? Want je bent nu gecertificeerd, gediplomeerd interieurontwerper met een eigen zaak. Hoe is het allemaal gaan rollen?
3: Dat balletje is eigenlijk wat later in mijn carrière gaan rollen. Ik ben altijd in loondienst geweest vroeger. Onder andere ook commerciële functies gehad. Mijn grootste carrière was bij een uitzendbureau. Als vestigingsmanager ben ik daar. Ik heb 2 vestigingen daar gerund. Eentje was al een bestaande vestiging. En later eentje ook opgezet. Dus ik ben wel eigenlijk een commerciële carrière-tijger, kan je het zo wel zeggen. Dus ik heb dat heel mooi, pas wat later, eigenlijk na de geboorte van mijn zoon, heeft zich dat ontwikkeld. En ik had zoiets van, ja, ik ga niet weer in loondienst. Ik wil echt iets voor mezelf opzetten. Maar het was best wel een moeilijke markt destijds. En ik had zoiets van, ja, een woonwinkel beginnen, dat moet ik niet doen. Dat gaat geen succes opleveren. En toen kwam verkoopstyling al een beetje om de hoek kijken. En verkoopstyling houdt in dat je woningen verkoop klaarmaakt. En de woningen stonden destijds heel lang te koop. Wel van 3 tot 4 jaar.
2: Liet je dan inhuren door een makelaar bijvoorbeeld?
3: Ja, nou, ik heb dus een bevriende makelaar. En ik kende hem, Ferry Nefkens, ik kende hem van Pollux. Waar wij bij de hockeyclub. En dus ik ben op hem afgestapt en gezegd van, joh, ja, wij gaan samenwerken. Hij zegt, ja, hoe dan? Nou, zo. De verkoopstyling. Nou, dan moest ik hem even uitleggen en toelichten. En toen begreep hij dat. Hij zei, nou, als je je website klaar hebt, dan zal ik je introduceren bij mijn verkopers. Maar dan moet je het zelf verder wel uitzoeken. En ik zei, nou, helemaal prima. En dat eigenlijk mijn eerste klant via hem, ja, dat was een schot in de roos. Dat was in zijn ogen een onverkoopbare woning, die zeker 4 jaar te koop zou staan. En die mensen hadden, ik had het vertrouwen van die mensen al vrij snel. Die heb ik na een intake een offerte gegeven en ook huiswerk meegegeven. En zij hadden zoiets van, nou, hier heb je onze huissleutel. Dan kan jij gewoon de afstijling zelf doen en de fotograaf meenemen in het verhaal. En die woning heeft geen eens op Funda gestaan. Die was eigenlijk al verkocht voordat het Funda opging. En ja, toen had de makelaar zoiets van, ja, dit is een toegevoegde waarde. En ik heb ook op het adviesplein van de VT Wonenbeurs heel wat jaartjes meegedraaid. En dat zijn dan half uur adviezen die je ook aan de bezoekers van de VT Wonenbeurs geeft. En daar kwamen natuurlijk ook wel vervolgtrajecten uit. En dan gaat het balletje rollen.
2: En je wordt natuurlijk er steeds zekerder van, denk ik. Toch wel even één vraagje. Als je dat inricht om het huis te verkopen, moet het natuurlijk door heel veel mensen leuk gevonden worden en mooi gevonden worden. Ja. Maar ga jij iemand persoonlijk adviseren? Dat lijkt me toch alweer een
3: twee andere, hele andere tak van sport. Takken van sport.
2: Ja.
3: Klopt. Dat is ook echt een wereld van verschil. Ja, want inderdaad, wat je zegt, bij verkoopstyling gaat het erom dat je een algemeen publiek aanspreekt en dus ook aantrekt voor die woning. En inderdaad, met interieurontwerpen moet je heel erg gericht goed doorvragen bij degene die een metamorfose wil van de woning of een nieuwbouwwoning wil inrichten. Dus moet je, en ook ja, ik denk dat ook een empathisch vermogen daarbij heel prettig is. Dat je goed kan inleven in iemand. Ja, in iemand zijn emotie en gevoel. En welke kant het dan op moet.
2: Ja.
3: Goed doorvragen ook. Goed doorvragen, goed luisteren. tussen die regels doorlezen en weer opnieuw. En ook dus jezelf terugfluiten als je op de verkeerde weg zit.
2: Het klinkt alsof je helemaal je plek hebt gevonden. Laten we nog één keer de naam van het bedrijf noemen en waar je zit.
3: Studio 1001 Projects. We zitten gevestigd in Vlaardingen op de kleine buitenweide nummer 75.
2: Aha, dankjewel. Mooi succesverhaal. Felice Staly over je ontwerpstudio 1001 Projects. Dankjewel.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

0: You look perfect tonight. Dat is toch lief, hè, als dat tegen je gezegd wordt. Ed Sheeran met Beyoncé. En daarvoor Dave, onze Franse Nederlander of Nederlandse Frans. Het is maar net hoe je dat wil zeggen. Blues, Carlos Santana en Johnny Lee Hooker. En daarna Ed Mulders over The Walk of Life in Vlaardingen.
1: Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting.

0: Walk of Life voor het derde jaar terug in Vlaardingen. En Ed Mulders zit hier aan tafel en praat ons bij.
1: Ja, heel graag.
0: Welkom, Ed.
1: Dankjewel.
0: Ed, wat is dat precies, de Walk of Life?
1: De Walk of Life is een burgerinitiatief dat in 2024 gestart is door een collega van mij, Nienke van Ree. Die merkte dat ze zelf vastliep in de GGZ. En dacht, ja, dit moet toch ook op een andere manier laagdrempelig kunnen.
0: Even wachten, of vastliep in een GGZ? Wat was er aan
1: de
0: hand?
1: Ja, in de psychologische hulpverlening. Nou, ze had best een heftige gebeurtenis in haar privéleven meegemaakt. Maar dat viel niet in de categorie depressie of angststoornis. Dus ze konden haar eigenlijk niet helpen. En zo is op het idee gekomen om met de Walk of Life aan de slag te gaan.
0: En hoe heeft ze dat aangepakt? Gewoon mensen uitgenodigd die met haar willen wandelen? Of nog groter?
1: Ja, ze heeft het beste. Ze merkte in haar eigen praktijk dat wandelen dat een positief effect had. En toen heeft ze een groepje mensen, collega's om zich heen verzameld. Als een soort kernteam. En andere coaches benaderd die ze kenden. Om te zeggen, joh, zou je mee willen doen met dit initiatief in het land?
0: Was jij daar één van?
1: Ik was daar één van, ja. Ja, en ik heb toch gezegd, nou, het kernteam even niet. En ook een drukke periode. Maar als een van coaches in het land gaan wandelen met een groepje mensen. Helemaal prima. Ja.
0: Wandelen nodigt altijd heel erg uit, hè, tot luisteren en praten. Meer dan aan tafel zitten misschien wel.
1: Ja, wandelen heeft altijd iets aparts. Ik vergelijk het soms wel eens met iemand in de auto zitten. Je zit elkaar niet de hele tijd aan te kijken.
0: Dat.
1: En dat maakt soms een gesprek ook makkelijker. Of stiltes makkelijker te dragen.
0: Ja, en nou las ik een heleboel dingen waar het goed voor zou zijn. Ik noem ze even allemaal op. Verbindend, acceptatie tegen stress, verlies, eenzaamheid en dergelijke. Hoe werkt dat nou precies? Je wandelt met elkaar en dan?
1: Ja, en dan gebeurt er van alles. Het is ook niet zo. We lopen niet achter elkaar, maar naast elkaar. En ik ben daar dan als.
0: Daar ging ik wel vanuit.
1: Ja, en als coach ben ik daar dan een soort begeleider bij. Maar ik kan niet met iedereen tegelijk praten. Dus mensen lopen ook met elkaar in gesprek. En wat er dan ontstaat is bijna magisch. Die verbinding is onwijs belangrijk daarin. Dat uiteindelijk mensen elkaar ook buiten zo'n wandeling weer weten te vinden. Om te gaan met dingen die ze op hun pad tegenkomen.
0: Dat is echt wonderlijk. Want het speelt natuurlijk al een paar jaar. Heeft het uitvloeisels gekregen? Zijn er wandelgroepen uit voortgekomen misschien wel?
1: Nou, vanuit de Walk of Life van vorig jaar, de driedaagse, zijn we doorgegaan met een maandwandeling. Dus dat betekent dat er een groepje is dat zegt, nou, ik vind het wel fijn het idee om elke maand een wandeling te kunnen maken. En dat is niet elke maand komen ze niet allemaal. En ook niet steeds dezelfde. Maar nu ga ik samen met Ada de Vette loop ik dan in de Broekpolder in Vlaardingen. En dan lopen wij elke maand.
0: En hoe groot is zo'n groepje dan bijvoorbeeld?
1: Ja, de ene keer is er twee. Dus dan zeggen we ook, dan blijft Ada thuis of ik blijf een keer thuis. En soms zijn het er weer vier of vijf.
0: Oh, het zijn echt best wel kleine groepjes dus.
1: Het zijn kleine groepjes. Ja, we gaan niet met 30 man op pad. Nee.
0: En hoe gaat dan die aanmelding bijvoorbeeld? Want men weet dat dit speelt. Hoe kom je bij zo'n groep? Hoe maak je jezelf bekend?
1: Via walkoflife.nl kunnen mensen zich door het hele land eigenlijk aanmelden om deel te nemen aan, nou, op dit moment dan de driedaagse die in oktober georganiseerd wordt.
0: Oh, vertel even, welke dagen is dat in oktober?
1: Ja, dat is ook nog wel. In het land is het 10, 11, 12 oktober. Maar in verband met onze beschikbaarheid hebben wij het een weekje later op 16, 17 en 18 oktober.
0: En dat zijn die wandelingen in Vlaardingen in de Broekpolder?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En voor wie is dat allemaal?
1: Ja, voor iedere volwassene. Iedereen die kan wandelen, kan mee. Het gaat ons niet om de afstand. We lopen geen 10 kilometer in 3 uur. Het is echt op laag tempo. Het enige wat je moet kunnen is een beetje uit de voeten kunnen. Stevige schoenen. En dan
0: maar een rollator is toch een brug te ver, denk ik.
1: Hij is in de Broekpolder. Ja. Kan dat soms wel wat lastig zijn, omdat we ook onverharde paden hebben. Ja.
0: En wat is dan ongeveer de afstand of wat is de tijdsduur? Zo'n beetje dat ik kan inschatten, zou ik dat mee kunnen lopen?
1: Voor de driedaagse is het zeg maar van pak een beetje 9:30 tot uiterlijk 10:30. En dan leggen we 5, 6, 7 kilometer af.
0: En heb je nog een site of zo? Moet je opgeven?
1: Ja, www.walkoflife.nl.
0: Nou, dat is simpel. Hartelijk bedankt, Ed Mulders. Dank je wel voor het delen van deze informatie en voor het delen van de ervaringen. Walk of Life, derde jaar terug in Vlaardingen. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: De late avond bij Radio Capelle.

zat hier lekker mee te zwieren hier in de studio van de late avond. Benny Nijman met Mooi zijn alle vrouwen. Straks schuift aan Daisy Ranou. Deze 28-jarige creative director confronteert ons met ongemakkelijke waarheden over onrecht. Oh jee, mijn eerste Ultravox met Vienna uit 1981.

0: Mijn gast in de studio is Daisy Ranou, kunstenaar met een missie. Daisy, welkom.
1: Dankjewel.
0: Welke missie heb je als kunstenaar? Ik denk dat het meer is dan alleen iets maken.
1: Oh ja, absoluut. Ja, ik zeg altijd, ik wil mensen kijken naar wat gezien moet worden.
0: En wat moet er dan gezien worden?
1: Ja, dan heb ik het over vaak lastige thema's. Dus bijvoorbeeld thema's als armoede, dakloosheid, moderne slavernij, ongelijkheid. Allemaal dat soort thema's. Vaak onrecht. Daar wil ik mensen naar laten kijken.
0: Want onrecht is iets wat je niet kan accepteren?
1: Nee. In het kort.

0: missie. Maar ja, je bent kunstenaar. Kan je in die kunst dan die missie uitdragen?
1: Oh ja, zeker. Ja, ja, kunst is mijn taal. Dus dat is sowieso iets waar ik moet beginnen. Want anders, als ik iets anders ga doen wat wel heel goed is voor de wereld, maar wat niet bij mij past, dan weet ik niet of dat overkomt, bij wijze van.
0: Bijvoorbeeld aardappels telen of zo.
1: Precies, ja.
0: Dat is heel wat anders natuurlijk.
1: Dat is heel wat anders, ja. Nee, en ik denk dat kunst bij uitstek heel geschikt is om iets heel dicht bij mensen te brengen. Om mensen aan te spreken op emotie. Mm-hmm. Om iets wat vrij abstract kan zijn. Dus als ik het heb over die thema's als armoede of ongelijkheid. Om kunst te gebruiken om dat visueel te maken. Om dat toegankelijk te maken. Wat mijn werk heel erg typeert is dat het heel toegankelijk is. Dus ik blijf op een bepaalde manier weg van abstractie. Of het is heel tastbaar. Het is op een bepaalde manier heeft het een bepaalde eenvoud in zich, hoor ik vaak. Mm-hmm. En ja, dat is hoe ik denk dat het, hoe dat hier kan werken.
0: Maar als je kunst ziet, dan is er een extra stap nodig om bij armoede te komen, denk ik dan. Of is het meteen duidelijk?
1: Dat ligt over welke projecten je het hebt. Maar mag ik een voorbeeld noemen van een werk? Ik heb bijvoorbeeld het werk 31.000 gemaakt. En 31.000 is een heel lang doek van meer dan 60 meter lang, 1,5 meter breed.
0: Zo.
1: En daar heb ik samen met publiek op straat evenveel stempels gezet als dat Nederland officieel, en ik zeg bij officieel, want het zijn heel incomplete getallen, maar evenveel stempels gezet als dat er dakloze mensen zijn in Nederland. En dat is, het is natuurlijk iets heel abstract. En die stempels laten nog geen mensen zien.
0: Nee.
1: Maar opeens zie je op een heel groot doek van, oh wow, om zoveel mensen gaat het. En dus dat is ergens abstract, maar als je er vervolgens dus bij vertelt van, hey, dit gaat over, nou niet over armoede, maar wel over dakloosheid, over die vaak met elkaar te maken, dan wordt dat opeens duidelijk. Dan is het opeens van, oh, wow, wat veel, wat een lang doek.
0: Precies, dan wordt het heel concreet voor mensen.
1: Ja, dan wordt het heel concreet, ja. Kijk, wat heel mooi is, als je, ik heb bijvoorbeeld een tentoonstelling gemaakt over moderne slavernij. En daar ging het onder andere over de kledingindustrie. Maar daar zitten ook verhalen bij. En het is heel mooi om dat op elkaar te laten aanvullen. Want de een wordt aangesproken door kunst. Ja. En een ander juist door verhalen en tekst en cijfers. Ja. Dus die bij elkaar samenbrengen, dan is het voor mij geslaagd.
0: Nou, dat is mooi om dat te doen met elkaar natuurlijk. En dat de kunst ook zorgt dat de wereld beter wordt. Want dat is eigenlijk de bedoeling natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Zijn er voorbeelden op de website of zo, of op je sociale media, waar mensen even iets kunnen zien?
1: Ja,
0: want over kunst praten is het lastig natuurlijk. Je kan
1: klopt,
0: niet,
1: ja, dat is ook. Ja, klopt. Nee. Ik zeg ook altijd heel vaak, ga maar naar mijn website, dan kun je het zien. En dan weet je. Dus mijn website is een heel goede plek om een impressie te krijgen van mijn werk.
0: En daar staat ook wat je allemaal uitvoert in de praktijk.
1: Ja. Klopt, ja.
0: We kunnen daar mensen even kijken. Noem de website nog een keer.
1: www.desiranou.com.
0: Kijk, en dan weten we alles. Dan hebben we de kunstenaar met een missie gehad. Desi Ranou, dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat je allemaal nog gaat doen om de wereld beter te maken.
2: Ja, mooi toch. Een kunstenaar met een missie. Hoe mooi is dat? Herman de Bruin, dankjewel. En ook Theda Cox, hè, dank jullie wel voor de bijdrage vanavond. En mijn missie, ja, wat is die nu? Dat is in ieder geval om deze show af te sluiten. Het is bijna middernacht. Niet getreurd, morgenavond zijn we weer. Er zit hier Bert de Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek. Een mooie onderwerp uit de regio van Zuid-Holland. Ik ben weer volgende week maandag. Ik ga jou wel tussen wensen, in ieder geval voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werken en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Tot de volgende week maandag. Dit is Queen, Who Wants to Live Forever uit 1986. Bye bye.
3: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. There's

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Carga Doors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. En die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst de FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim €2400 op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 28 september. Vanmorgen was het bewolkt, af en toe brak de zon nog door. Vanmiddag was er veel bewolking en viel af en toe enige lichte regen. De maximumtemperatuur liep vanmorgen nog op naar 21 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur kan in de middag oplopen naar zo'n 25 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet kouder dan 17 graden. Woensdag aanvankelijk zonnige periode. In de loop van de dag wat meer bewolking. Maar waarschijnlijk blijft het tot de avond overal wat droog. Er waait dan een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt in de middag rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag vallen dan enkele buien. Ook donderdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. In de middag breekt af en toe de zon door bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw hoog met een waarde van zo'n 17 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn 2 droge dagen met een zwakke wind. Aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 11 tot 12 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters en die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst de FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 28 september. Vanmorgen was het bewolkt, af en toe brak de zon nog door. Vanmiddag was er veel bewolking en viel af en toe enige lichte regen. De maximumtemper liep vanmorgen nog op naar 21 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur kan in de middag oplopen naar zo'n 25 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het niet kouder dan 17 graden. Woensdag aanvankelijk zonnige periode. In de loop van de dag wat meer bewolking. Maar waarschijnlijk blijft het tot de avond overal wat droog. Er waait dan een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt in de middag rond de 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag vallen dan enkele buien. Ook donderdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. In de middag breekt af en toe de zon door bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw hoog met een waarde van zo'n 17 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn 2 droge dagen met een zwakke wind. Aanvankelijk uit een zuidelijke, later uit een oostelijke richting. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 11 tot 12 graden. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de logistieke alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters en die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.